0: tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Waarom zou je elke dag naar dezelfde muziek luisteren? Het kan ook anders. Wij doen het anders. LOVE. Penso con sueño para

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fashir in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad, zodat niemand weg kon. Ook gebruikt de groep op grote schaal seksueel geweld. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak van het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor het dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. In het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement geld verkeerd uitgegeven, bijvoorbeeld door opdrachten te verlenen aan vertrouwelingen buiten de procedures om. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. De Amerikaanse president Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moeten invullen, blijkt onder meer dat hij ruim een miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 kantjes lang. Zijn voorganger, Joe Biden, had genoeg aan 11 pagina's. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde ten koste van Ivoorkust. En rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer, er zijn brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 12. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op het weer. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges, en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. Het weer. Er zijn brede opklaringen en het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
8: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn twee periodes als bondscoach. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. Het warme water kan effect hebben op het weer. Zo hebben sommige plekken meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kitty Kotti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer. Eerst vrij zonnig en droog vandaag. Later vooral in het binnenland kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht. Onze zorg.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je.
12: Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
13: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Wij maken Edam Volendam wakker. Elke dag bij jou. LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
1: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
2: Alweer een winnaar.
3: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. Het gaat om minimaal 3 euro. Er komen elke dag heel veel pakketjes uit landen zoals China. En daardoor kan de douane niet alles controleren. Met de nieuwe invoerrechten hoopt de Europese Unie dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. Tot zeker zaterdagmiddag rijden er nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Dat komt door een brand van maandag in een kabelgoot, waarvan de reparatie langer duurt dan verwacht. Op Rotterdam Centraal liepen ook vanochtend balende reizigers rond.
1: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
2: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
3: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
4: Wordt een lange reis.
3: Ja, een paar uurtjes erbij.
0: Ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje werd gisteren uitgeschakeld op het WK door Marokko. En de bondscoach zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij. Koeman lijkt ook te hinten op een pensioen als trainer, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
5: Hij noemt ook alle clubs waarvoor hij gewerkt heeft, dat hij dankbaar is dat hij dit beroep heeft kunnen uitoefenen. Dan lijkt het ook wel een klein beetje einde carrière. En ook wel omdat hij verder gaat en dan ook de gezondheid van zijn vrouw noemt, Bartina Koeman, die al heel lang ziek is. En dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan voetbal.
0: Koeman beleeft als bondscoach 64 interlands. En Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador nu uit het WK ligt. En ook Frankrijk ging vannacht door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: LOVE Verkeer.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
9: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
10: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
13: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
15: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
16: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: zomer. Warme hits en coole vibes.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Edam-Volendam past het beleid voor het sociaal domein aan om beter aan te sluiten op maatschappelijke veranderingen en de groeiende zorgvraag. Het huidige beleid uit 2022 voldoet niet meer, mede door vergrijzing, stijgende zorgkosten en personeelstekorten. De gemeente zoekt naar een betere balans tussen preventie, ondersteuning en maatwerk. Met de nieuwe gratis fietsroute Proef de Streek kunnen fietsers de regio tussen Amsterdam-Noord en de Beemster ontdekken, langs streekproducten en lokale ondernemers. Stichting De Gezonde Stad en Stichting De Groene Stelling ontwikkelden de route, bestaande uit twee lussen van circa 30 kilometer. De gemeente Amsterdam en Purmerend maakt het initiatief mede mogelijk. Sinds maandagmiddag 12 uur kunnen nieuwe seizoenkaarten bij FC Volendam worden aangeschaft, nadat vervallen reserveringen van niet verlengde kaarten zijn vrijgegeven. Reserveren via mail, telefoon of post is niet mogelijk en een wachtlijst is er niet. Vanaf seizoen 2026 tot 2027 werkt FC Volendam digitaal via de app. Een fysieke hardcard is aan te vragen via ticketing@fcvolendam.org. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een pakketje bestellen uit bijvoorbeeld China is vanaf vandaag duurder. Voor bestellingen buiten de Europese Unie onder de 150 euro... moeten nu ook invoerrechten worden betaald. Het gaat om minimaal 3 euro. Opnieuw een temperatuurrecord. Het zeewater was nog nooit zo warm voor de tijd van het jaar. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De oorzaak is niet alleen klimaatverandering, maar ook het weerfenomeen El Niño. En Mexico is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. Na een 2-0 overwinning wisten ze Ecuador uit te schakelen. En ook Frankrijk is door na een 3-0 overwinning op Zweden. Het weer zonnig en het meest droog. In het binnenland wel kans op een buitje. En dat wordt vandaag 21 tot 25 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Donderdag 2 juli wordt aan de Wilgelaan in Volendam tussen 7 en 4 uur een brandkraan vervangen. Tijdens de werkzaamheden is de weg voor de helft afgesloten. Verkeer kan de werkzaamheden passeren, al kan enige hinder niet worden uitgesloten tijdens deze periode op de Wilgelaan. FC Volendam neemt afscheid van Myron Mouassam. Het contract van de 22-jarige middenvelder, die ook als linksback speelt, wordt niet gelengd. Mouassam speelde sinds 2015 in de jeugd en debuteerde op 5 mei 2024 in het eerste elftal tegen Ajax. Hij kwam tot 11 wedstrijden en 2 assists. FC Volendam bedankt hem en wenst hem succes. Het COA organiseert donderdag 9 juli een stakeholdersbijeenkomst bij het AZC in Katwoude, met als thema verbinding. Werkgevers en organisaties praten over werk en participatie van vluchtelingen die al na een half jaar mogen werken. Deelnemers kunnen workshops volgen over onder meer vaktaal en vrijwilligerswerk, gevolgd door een netwerkborrel. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: En vandaag 1 juli op de kalender. Het weer is eigenlijk best goed de komende periode. Regelmatig schijnt de zon en het blijft goed deels droog. Vandaag waait er een matige noordwestenwind, gemiddeld windkracht 3 tot 4. En de middagtemperatuur komt uit op een graad of 22. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N207, Alphen aan de Rijn richting Hillegom, bij Leimuiden nu een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Oh wow! Oh wow woensdag, LOVE.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De Omgevingsdienst waarschuwt voor verminderde waterkwaliteit bij het zwemwater aan de Burgerwoudweg in Schardam. Zwemmen wordt ontraden vanwege mogelijke maag- en darmklachten. Ook voor honden wordt het afgeraden. De waarschuwing volgt op controle van de waterkwaliteit, meldt het ADD. De Omgevingsdienst adviseert om voorafgaand aan een bezoek actuele informatie te raadplegen. Graafwerkzaamheden op het Oosteinde in Oosthuizen zorgen woensdag 8 en donderdag 9 juli voor verkeersoverlast vanwege een storing in het KPN-netwerk. De weg wordt gedeeltelijk afgesloten. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer zodat passeren mogelijk blijft. De gemeente Edam-Volendam meldt dat er geen overlap is met andere werkzaamheden en de hinder beperkt blijft tot het Oosteinde. Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, trekt deze zomer met ijskar de ijsbreken door Noord-Holland om met bewoners te praten. Op maandag 6 juli doet hij het Twiske aan. Inwoners kunnen er laagdrempelig in gesprek over uiteenlopende onderwerpen, van dagelijkse zorgen tot ideeën voor hun leefomgeving, met luisteren en persoonlijk contact centraal. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moeten er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Hoeveel ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
1: Als bijvoorbeeld een zending onder de 150 euro binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je 3 euro. Bestaat het uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer 3 euro, want het zijn dan 3 items.
0: Met de nieuwe invoerrechten hoopt de EU dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Ook wordt er vanuit de lucht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Door de droogte en de harde wind is het moeilijk de brand in Griekenland onder controle te krijgen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
2: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, medezorg en spullen om te kunnen overleven.
0: Bijna 2000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. Vannacht ging ook Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En gisteravond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer. Vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je bij Nieuw-Vennep nu een uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A44. De N207, Alphen aan de Rijn richting Hillegom, is bij Leimuiden een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je 20 minuten op onthoud. En op de N208, Sassenheim richting Haarlem, tussen Lisse en de aansluiting met de N207, 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
13: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
3: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Edam-Volendam past het beleid voor het sociaal domein aan om beter aan te sluiten op maatschappelijke veranderingen en de groeiende zorgvraag. Het huidige beleid uit 2022 voldoet niet meer, mede door vergrijzing, stijgende zorgkosten en personeelstekorten. De gemeente zoekt naar een betere balans tussen preventie, ondersteuning en maatwerk. Met de nieuwe gratis fietsroute Proef de Streek kunnen fietsers de regio tussen Amsterdam-Noord en de Beemster ontdekken, langs streekproducten en lokale ondernemers. Stichting De Gezonde Stad en Stichting De Groene Stelling ontwikkelden de route, bestaande uit twee lussen van circa 30 kilometer. De gemeente Amsterdam en Purmerend maakt het initiatief mede mogelijk. Sinds maandagmiddag 12 uur kunnen nieuwe seizoenkaarten bij FC Volendam worden aangeschaft, nadat vervallen reserveringen van niet verlengde kaarten zijn vrijgegeven. Reserveren via mail, telefoon of post is niet mogelijk en een wachtlijst is er niet. Vanaf seizoen 2026 tot 2027 werkt FC Volendam digitaal via de app. Een fysieke hardcard is aan te vragen via ticketing@fcvolendam.org. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: En vandaag 1 juli op de kalender. Het weer is eigenlijk best goed de komende periode. Regelmatig schijnt de zon en het blijft goeddeels droog. Vandaag waait er een matige noordwestenwind, gemiddeld windkracht 3 tot 4. En de middagtemperatuur komt uit op een graad of 22. Mijn naam is Mark Putto. En tot zover het weer.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, bij Nieuw-Vennep 20 minuten oponthoud. En op de N208 Sassenheim richting Haarlem, tussen Lisse en de aansluiting met de N207 een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

lost the connection.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
1: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen en met name baby's. Ze worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseren het RIVM en het voedingscentrum om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten namelijk ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht die 76 Palestijnse kinderen interviewden. Hoofdonderzoeker Marieke Hopman vertelt wat deze kinderen meemaken.
1: Als je kijkt naar kinderen die wij hier hebben, dan streep je één voor één alles weg wat die kinderen nu hebben en belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld een huis weg, al hun speelgoed weg, al hun kleding weg. Dat je gewoon normaal te eten en drinken hebt, je school, je activiteiten, je speeltuin, alles is weg.
0: Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. Het is vandaag Ketikoti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette vanmiddag een toespraak. Daarvoor is eerst het plengoffer om de voorouders te eren. Dat wordt uitgevoerd door afrotheoloog Kenneth Vers Babel Dakovi.
2: Dan danken we de voorouders voor het offer dat ze hebben opgebracht. We staan stil bij het leed dat ze hebben ondervonden. Mede door dat offer dat ze hebben opgebracht. Wij vandaag in relatieve vrijheid hier kunnen leven. En ons verdienstelijk kunnen maken voor de community waaruit wij zijn voortgekomen.
0: Dat ritueel wordt gedaan met water. En het weer de komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui ontstaan. Door 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en ook de regen weer toe. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes naar de A27, 10 minuten vertraging. En de A4 Rotterdam richting Amsterdam, bij Nieuw-Vennep nu een uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
14: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
15: mooie zomer. Warme hits en coole vibes.

righteous. Sister Cena says funky. How was I?

stuck around.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Volendam neemt afscheid van Myron Mouassam. Het contract van de 22-jarige middenvelder, die ook als linksback speelt, wordt niet gelengd. Mouassam speelde sinds 2015 in de jeugd en debuteerde op 5 mei 2024 in het eerste elftal tegen Ajax. Hij kwam tot 11 wedstrijden en 2 assists. FC Volendam bedankt hem en wenst hem succes. Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, trekt deze zomer met ijskar de ijsbreken door Noord-Holland om met bewoners te praten. Op maandag 6 juli doet hij het Twiske aan. Inwoners kunnen een laagdrempelig in gesprek over uiteenlopende onderwerpen, van dagelijkse zorgen tot ideeën voor hun leefomgeving, met luisteren en persoonlijk contact centraal. Sinds maandagmiddag 12 uur kunnen nieuwe seizoenkaarten bij FC Volendam worden aangeschaft, nadat vervallen reserveringen van niet verlengde kaarten zijn vrijgegeven. Reserveren via mail, telefoon of post is niet mogelijk en een wachtlijst is er niet. Vanaf seizoen 2026 tot 2027 werkt FC Volendam digitaal via de app. Een fysieke hardcard is aan te vragen via ticketing@fcvolendam.org. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: En vandaag 1 juli op de kalender. Het weer is eigenlijk best goed de komende periode. Regelmatig schijnt de zon en het blijft goed deels droog. Vandaag waait er een matige noordwestenwind, gemiddeld windkracht 3 tot 4. En de middagtemperatuur komt uit op een graad of 22. Mijn naam is Mark Putto. En tot zover het weer.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N207, Alphen aan de Rijn richting Hillegom, bij de aansluiting met de A4, 10 minuten vertraging. En op de N208, Sassenheim richting Haarlem, tussen Lisse en de aansluiting met de N207, 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Daar wordt in september meer over bekendgemaakt. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. Baby's worden niet direct ziek van de PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseert het RIVM om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten ook veel belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over de wet. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. Ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom de tijd voor nieuwe voorstellen. De persoon die losgeld eiste bij de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie heeft waarschijnlijk niets met haar ontvoering te maken. De FBI denkt dat de mails nep zijn. De vrouw is de moeder van een NBC-presentator en werd in januari ontvoerd. Eerdere berichten van de ontvoerder over haar dood zouden volgens de FBI ook niet betrouwbaar zijn. Dan nog het weer tot besluit. De komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een buitje ontstaan door daarbij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en regen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het COA organiseert donderdag 9 juli een stakeholdersbijeenkomst bij het AZC in Katwoude. Met als thema verbinding. Werkgevers en organisaties praten over werk en participatie van vluchtelingen die al na een half jaar mogen werken. Deelnemers kunnen workshops volgen over onder meer vaktaal en vrijwilligerswerk, gevolgd door een netwerkborrel. Donderdag 2 juli wordt aan de Wilgelaan in Volendam tussen 7 en 4 uur een brandkraan vervangen. Tijdens de werkzaamheden is de weg voor de helft afgesloten. Verkeer kan de werkzaamheden passeren, al kan enige hinder niet worden uitgesloten tijdens deze periode op de Wilgelaan. De Omgevingsdienst waarschuwt voor verminderde waterkwaliteit bij het zwemwater aan de Burgerwoudweg in Schardam. Zwemmen wordt ontraden vanwege mogelijke maag- en darmklachten. Ook voor honden wordt het afgeraden. De waarschuwing volgt op controle van de waterkwaliteit, meldt het ADD. De Omgevingsdienst adviseert om voorafgaand aan een bezoek actuele informatie te raadplegen.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
3: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
4: Alweer een winnaar.
5: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
6: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijk vuurwerkverbod gaat dit jaar definitief in. Betekent dat consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen van gemeentes daar wel een vergunning voor krijgen. Daarvoor moeten ze zich wel aan allerlei regels houden. Voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, komen er inleverdagen. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met een voorstel van Pro en Partij voor de Dieren voor een landelijk verbod. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder van de AIVD en de MIVD. Te veel medewerkers van deze diensten kunnen bij datasets die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee werken. Ook worden gegevens langer bewaard dan toegestaan. Het kabinet zegt dat het met maatregelen komt om ervoor te zorgen dat de toegang tot gevoelige data wordt beperkt. En het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Dat wordt in september duidelijk. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. En ondanks dat de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken televisieprogramma van de dag. Het weer, eerst zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen, maar aan het einde van de dag klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

onderzoek is gebleken dat de mensen in de zomer toch wel wat vaker patat eten dan in de winter. En wil je dan wat extra pit op je patat, dan kan dat. Moet je eventjes zo'n royale snuf kajoenkruiden over je frietjes doen. Dat geeft namelijk een kick. Het is een mix van rokerige paprika, knoflook en een vleugje cayennepeper. En dan kan je vertellen, een betrouwbare bron. Dat is heel lekker.

Jorden de Bok en mijn Volendam. En ik vraag me af, hè, zouden er nou meer liedjes zijn gemaakt van Volendam dan van Amsterdam? Of zouden die Amsterdammers toch winnen dat daar toch meer liedjes over zijn bezongen? Ik ga het eens uitzoeken voor je. En zodra ik het heb gevonden, dan hou ik je op de hoogte.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Edam-Volendam past het beleid voor het sociaal domein aan om beter aan te sluiten op maatschappelijke veranderingen en de groeiende zorgvraag. Het huidige beleid uit 2022 voldoet niet meer, mede door vergrijzing, stijgende zorgkosten en personeelstekorten. De gemeente zoekt naar een betere balans tussen preventie, ondersteuning en maatwerk. De Omgevingsdienst waarschuwt voor verminderde waterkwaliteit bij het zwemwater aan de Burgerwoudweg in Schardam. Zwemmen wordt ontraden vanwege mogelijke maag- en darmklachten. Ook voor honden wordt het afgeraden. De waarschuwing volgt op controle van de waterkwaliteit, meldt het ADD. De Omgevingsdienst adviseert om voorafgaand aan een bezoek actuele informatie te raadplegen. Met de nieuwe gratis fietsroute Proef de Streek kunnen fietsers de regio tussen Amsterdam-Noord en de Beemster ontdekken, langs streekproducten en lokale ondernemers. Stichting De Gezonde Stad en Stichting De Groene Stelling ontwikkelden de route, bestaande uit twee lussen van circa 30 kilometer. De gemeente Amsterdam en Purmerend maakt het initiatief mede mogelijk.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
6: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in, zegt staatssecretaris Bertram. En dat betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten, MIVD en AIVD, maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. Ook zijn volgens de toezichthouder de ICT-systemen van de diensten niet geschikt voor het werken met grote datasets. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het RIVM adviseert vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan, omdat er ook veel belangrijke stoffen in moedermelk zitten die juist goed zijn voor de baby. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was voornamelijk te zien als politieman in de Amerikaanse discogroep. Willis was korte tijd ziek. Hij overleed gisteren, één dag voor zijn 75ste verjaardag. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. Hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken tv-programma van die dag. Het weer, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A10, knooppunt de Nieuwe Meer richting knooppunt Watergraafsmeer, staat voor de Koentunnel een kapotte auto. Hierdoor heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
13: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: y hay cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Straks hoor je graaien.
2: Nu luister je naar Schudden in de Middag met Jurre Bos.
3: I'm Ma Baker, put your hands in the air, give me all your money.
4: This is the story of Ma Baker, the meanest cat from old Chicago.

Boney M, Maabeker, Los Del Rio, Macarena en natuurlijk Spandau Ballet. We zijn begonnen met Skudden in de middag voor deze woensdag 1 juli. Ja, toch wel een beetje vreemd na 4 weken hier achter de microfoon zitten. Zittende, maar ja, voor je het weet, wint het wel weer. Marcel, jij bedankt voor de afgelopen uren Koffie Magazine. Tot de klok van 3 uur, Skudden in de middag. I got

Onze Bibi Espina, favorite film. En daarvoor Club 3, Märchenprinzen. De een komt terug van vakantie, de ander gaat met vakantie. Want vanavond tussen 7 en 9 kunt u luisteren naar de laatste Zukke Zorgen van dit seizoen. Hierna gaat het team genieten van een welverdiende vakantie, zodat zij na de Volendamme kermis weer fris en fruitig kunnen starten met een nieuw seizoen. En om alvast een klein beetje in de vakantiestemming te komen, zijn reisagenten Gisella Muren en Sanne Veerman te gast. Vanavond dus tussen 7 en 9, Zukke Zorgen.

Even na het jaar 1978, de Surfers en Windsurfing. En na Billy Joe Royal gaan we naar onze nieuwsredactie. Want het is tijd voor lokaal en regionaal nieuws. Natuurlijk de NOS Headlines en onze Weerman.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten MIVD en AIVD maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. En het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus definitief in, zegt staatssecretaris Bertram. Betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. Het weer zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Graafwerkzaamheden op het Oosteinde in Oosthuizen zorgen woensdag 8 en donderdag 9 juli voor verkeersoverlast vanwege een storing in het KPN-netwerk. De weg wordt gedeeltelijk afgesloten. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer zodat passeren mogelijk blijft. De gemeente Edam-Volendam meldt dat er geen overlap is met andere werkzaamheden en de hinder beperkt blijft tot het Oosteinde. FC Volendam neemt afscheid van Myron Mouassam. Het contract van de 22-jarige middenvelder, die ook als linksback speelt, wordt niet gelengd. Mouassam speelde sinds 2015 in de jeugd en debuteerde op 5 mei 2024 in het eerste elftal tegen Ajax. Hij kwam tot 11 wedstrijden en 2 assists. FC Volendam bedankt hem en wenst hem succes. Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, trekt deze zomer met ijskar de ijsbreken door Noord-Holland om met bewoners te praten. Op maandag 6 juli doet hij het Twiske aan. Inwoners kunnen er laagdrempelig in gesprek over uiteenlopende onderwerpen. Van dagelijkse zorgen tot ideeën voor hun leefomgeving. Met luisteren en persoonlijk contact centraal. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: En vandaag 1 juli op de kalender. Het weer is eigenlijk best goed de komende periode. Regelmatig schijnt de zon en het blijft goed deels droog. Vandaag waait er een matige noordwestenwind, gemiddeld windkracht 3 tot 4. En de middagtemperatuur komt uit op een graad of 22. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Tussen 12 en 3 kan je skudden bij Love Radio. Heerlijk voor bij de lunch, skudden in de middag. Lekker voor bij de warme hap of een broodje, skudden in de middag.

Vrolijke Noot, Shaker Stevens en This Old House. Natuurlijk ook Robert van Hemert, Mona Lisa en Rigiera. Vamos a la playa. En tot 12 juli kun je kennis maken met het werk van 12 leden van de online fotoclub. Kortweg DOF. Deze getalenteerde fotografen zullen hun werk tentoonstellen in de Grote Kerk van Monnikendam. Vrijdag 12 juni staat hier, maar dat is natuurlijk al lang al geweest. Tot zaterdag 11 juli van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags bent u van harte welkom. En de toegang is helemaal gratis. Wilt u meer informatie, kunt u deze terugvinden op de website van Stichting Promotie Waterland. Lekker zomers, hier zijn de Beach Boys.

van Lekker Onder de Douche met Cher, de Shoop Shoop Song. Straks na 1 gaan we lekker door hier met Skudde in de middag. Tijd voor een nieuwe lunch top 3. En die is vandaag van Gerda uit Volendam.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. In het complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. Het vuur is nog niet onder controle en er komt veel rook vrij. De brandweer spreekt van een complexe brand. Hoe de brand in Antwerpen is ontstaan is nog niet duidelijk. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, blijkt uit een berekening van het CBS. In mei schoot de inflatie omhoog doordat wereldwijd de olieprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel het bestand tussen de VS en Iran nog fragiel is, is de olieprijs wel gedaald naar het niveau van voor de oorlog. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad verdrukt bij een feest in de stad nadat Mexico door was naar de volgende ronde van het WK. Na de 2-0-overwinning op Ecuador gingen tienduizenden mensen de straat op. In het feestgedruis kwamen de mensen in de verdrukking. Sinds 1986 had Mexico geen wedstrijd meer gewonnen in de knock-outfase van een WK. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, dat vorige maand werd afgegeven, blijkt onnodig te zijn geweest. Inwoners moesten ruim een dag het water eerst koken voor gebruik. Maar volgens het waterbedrijf heeft er geen E. coli-bacterie in het water gezeten. Door een menselijke fout was er in het laboratorium een verkeerde meetwaarde doorgegeven. De waarschuwing in het gebied veroorzaakte toen een run op flessenwater. Het weer is nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. En het noordoosten kan wel een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart vanuit het westen op. Blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Alleen maar positief. Army of Lovers en Crucified. Ja, morgenavond, eerste donderdag van de maand. Dat betekent dus veel nieuw uitgekomen muziek. Tussen 7 en 9 in het radioprogramma Harry's Jazz en Blues Café. Wil je er meer over weten? Kijk dan op onze website rtvlove.nl. En na Michael Jackson, snel schakelen naar onze nieuwsredactie.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Sinds maandagmiddag 12 uur kunnen nieuwe seizoenkaarten bij FC Volendam worden aangeschaft, nadat vervallen reserveringen van niet verlengde kaarten zijn vrijgegeven. Reserveren via mail, telefoon of post is niet mogelijk en een wachtlijst is er niet. Vanaf seizoen 2026 tot 2027 werkt FC Volendam digitaal via de app. Een fysieke hardcard is aan te vragen via ticketing@fcvolendam.org. FC Volendam neemt afscheid van Myron Mouassam. Het contract van de 22-jarige middenvelder, die ook als linksback speelt, wordt niet gelengd. Mouassam speelde sinds 2015 in de jeugd en debuteerde op 5 mei 2024 in het eerste elftal tegen Ajax. Hij kwam tot 11 wedstrijden en 2 assists. FC Volendam bedankt hem en wenst hem succes. Het COA organiseert donderdag 9 juli een stakeholdersbijeenkomst bij het AZC in Katwoude, met als thema verbinding. Werkgevers en organisaties praten over werk en participatie van vluchtelingen die al na een half jaar mogen werken. Deelnemers kunnen workshops volgen over onder meer vaktaal en vrijwilligerswerk, gevolgd door een netwerkborrel. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Vandaag in de Hall of Fame, songs waarvan je zegt, wow,

0: Het was inderdaad een dubbele dosis. Rio, Maywood en I Go to Rio, natuurlijk van Peter Allen. Breng mij bij de programmering van LOV TV tot en met zaterdag 4 juli. De hele week, beginnende afgelopen zaterdag, kunt u genieten van de Volendamse Paling Sound. Het heden en verleden komen erbij aan bod. En in het Stolphoevenkerkje werd op zaterdag 27 juni een intentieverklaring ondertekend voor de oprichting van een stichting tot behoud van de Spaander Kunstcollectie. En de Volendammerdagen 2026 in vogelvlucht. U kunt kijken naar een korte impressie.
1: 12 de la noche in La Habana, Cuba.
2: 11 de la noche in San Salvador, El Salvador.

Lekker bubbeltje op zijn tijd kan geen kwaad. Robert van Hemert samen met Donnie en Moet dat nou. Ja, het gaat gebeuren in Monnikendam, het aanstaande weekend. 3, 4 en 5 juli. Dan is het Jan Haring weekend. Met onder andere een markt in de binnenstad. Het begint om 12 uur 's middags. Intocht van de boten om 2 uur 's middags. Er is ook een sponsormiddag. Hart van Jan Haring tussen 4 uur 's middags en 8 uur 's avonds. En van 8 uur tot 2 uur in de nacht. Hart van Jan Haring, Middendam en Café Stuttenburg. Straks meer.

laatste uur van Skudde in de Middag. Niet alleen aandacht voor het Jan Haring weekend, maar ook een 2 na 2. Vandaag geheel in het teken van Village People.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940... of Nicodemus.nl.
3: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook is er een onbekend aantal gewonden van wie er enkele slecht aan toe zijn. De brandweer is nog op zoek naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. Volgens de politie is de brand ontstaan op de begane grond. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. De brand in Antwerpen is nog steeds niet onder controle. De oorzaak van de brand in een kabelgoot, waardoor het treinverkeer bij Rotterdam is ontregeld, is bekend. Volgens spoorbeheerder ProRail zat er in een elektriciteitskabel een knik, waardoor een kortsluiting ontstond. ProRail is nog altijd bezig met de reparatie en die duurt langer dan gedacht, omdat de schade groot is. Zeker 100 kabels moeten worden gerepareerd. En de verwachting is nu dat er zaterdagmiddag pas weer treinen kunnen gaan rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Voor de oplichting van een ouder echtpaar in Staphorst is een man van 29 veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Een jongen van 16 kreeg een taakstraf. Ze troggelden bij het echtpaar €300.000 af door zich voor te doen als bankmedewerkers. Toen ze een dag later opnieuw belden om sieraden op te halen, schakelde het echtpaar de politie in. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Niet eerder exporteerde Zuid-Korea zoveel als vorige maand. Er werden voor ruim $100 miljard aan goederen uitgevoerd. Dat kwam vooral door de explosief gestegen vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea is inmiddels de grootste leverancier van geheugenchips ter wereld. Het land profiteert van een wereldwijde AI-wedloop, vooral tussen China en de VS. Toch merken weinig Zuid-Koreanen dat in hun portemonnee, want de inflatie is ruim 3%. Het weer dan nog, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanuit het westen klaart het later die dag weer op. Dit was het NOS-journaal.
1: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
2: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com. Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Vandaag in de 2x2, de Village People, in de Navy en de YMCA. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het overlijden van de oorspronkelijke leadzanger Victor Willis.

Nou, Robin Thicke, Blurred Lines en Ozone, Dragoste Dintai. Ja, wel. Gaan we verder met Jan Haring Weekend. Zaterdag 4 juli, 9 uur 's ochtends, Palaver. Het hart van Jan Haring. Dan om 9 uur begint de Rommelmarkt. Dat is rond het zuideinde. Jan Haring Vist. Dat is helemaal nieuw. 9:30 's ochtends tot 11:30. In de Binnenhaven. Ook verzamelen bij Hart van Jan Haring. Om 10:30 kan er meegevaren worden naar de Jan Haring Race. Vrouwen Frida Cornelia, daar kan je verzamelen. Jan Haring Race die is dan van 11:00 's ochtends tot 3:00 's middags. Allemaal op het Markermeer. Om 11:00 's ochtends begint ook Jan Haring Zingt. En dat is allemaal rondom de Binnenhaven en Weeshuistuin. Dan is er ook nog een dikke bandenrace. Meevaren met Fines Jan Haring Race. Muziekquiz. Zeilersdiner en een muziekavond. Dat wordt dus heel gezellig daar in Monogram. Helaas, ik ben er weer niet.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Donderdag 2 juli wordt aan de Wilgelaan in Volendam tussen 7 en 4 uur een brandkraan vervangen. Tijdens de werkzaamheden is de weg voor de helft afgesloten. Verkeer kan de werkzaamheden passeren, al kan enige hinder niet worden uitgesloten tijdens deze periode op de Wilgelaan. De gemeente Edam-Volendam past het beleid voor het sociaal domein aan om beter aan te sluiten op maatschappelijke veranderingen en de groeiende zorgvraag. Het huidige beleid uit 2022 voldoet niet meer, mede door vergrijzing, stijgende zorgkosten en personeelstekorten. De gemeente zoekt naar een betere balans tussen preventie, ondersteuning en maatwerk. De Omgevingsdienst waarschuwt voor verminderde waterkwaliteit bij het zwemwater aan de Burgerwoudweg in Schardam. Zwemmen wordt ontraden vanwege mogelijke maag- en darmklachten. Ook voor honden wordt het afgeraden. De waarschuwing volgt op controle van de waterkwaliteit, meldt het ADD. De Omgevingsdienst adviseert om voorafgaand aan een bezoek actuele informatie te raadplegen. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: mannen van Inner Circle en the Games People Play. Over games gesproken, aanstaande zondag het laatste deel van het Jan Haring weekend. Met om 6 uur 's ochtends de start van het Jan Haring Rookfestijn. Dat is rond de binnenhaven en dat duurt tot ongeveer 3 uur 's middags. Dan is er ook weer een palaver om 9 uur, Hart van Jan Haring. Je kunt ook meevaren met de start van de Jan Haring race. Vrouwen Frida Cornelia, dat is om 10 uur 's ochtends tot 12:30. Jan Haring race zelf, die is om 11 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags. Je kunt ook weer meevaren naar finish van de Jan Haring race met de vrouwen Frida Cornelia. Een muziekavond van 3 uur 's middags tot 10 uur. De Middendam en Café Stuttenburg. En om 15:30 is de prijsuitreiking van de Jan Haring race. En dat zal plaatsvinden bij het Hart van Jan Haring. En dat is podium Middendam. Veel plezier. Alles kan je terugvinden op de website van Jan Haring Weekend Monnikendam.
1: Dit is de LOVA. Dit is de Love.

Outlaw lieveling, Blanco, Not My Dashboard. Dank voor het luisteren naar Skudde in de Middag voor deze woensdag 1 juli. Straks na drieën, collega Vincent Veenstra, hij gaat graaien. Ik ben er morgen weer vanaf 12 uur. Tot nu.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam. Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden Kitty Kotti-kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jette zegt er trots op te zijn dat op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. De politie in Den Haag heeft 5 mensen aangehouden in het westen van de stad. Ze waren op trekkers onderweg naar het centrum om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag en vanavond gedebatteerd over de voorstellen. De burgemeester van Den Haag had toestemming gegeven om met 20 vooraf aangemelde landbouwvoertuigen in de buurt van de Tweede Kamer te protesteren. Voor andere trekkers was geen toestemming omdat dat volgens de burgemeester te gevaarlijk is. Het Afghaanse Taliban-bewind heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Pakistan. Er zou onder meer een complex van IS zijn geraakt. Het was een reactie op de Pakistanse luchtaanvallen van afgelopen weekeinde op Afghanistan. Daarbij vielen tientallen doden. Er is een teken van leven van shorttracker Sven Roes. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd dat Roes naar het buitenland is gevlogen. De bond is blij dat Roes van zich heeft laten horen, maar zegt dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. De familie bedankt iedereen die heeft meegeleefd voor de steun en vraagt om rust en privacy. Verder worden er geen mededelingen gedaan. Sven Roes verdween zaterdag spoorloos. Maandag werd zijn auto gevonden op een lang parkeerplaats bij Schiphol. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
11: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
12: Dit is LOVE Radio met Graaien.

bekende stemgeluid van Jurre Bos is weer terug. Jongens, jongens, jongens, daar zijn we toch wel ongelooflijk blij worden we daar weer van. Hij klinkt ook zo uitgerust. Hè? Weken is hij op vakantie geweest. Weken is de gemeente helemaal gewoon zoekende geweest. Waar is Jurre? Nou, hij is weer terug. Dat is ook heel mooi. Vanaf afgelopen maandag was hij er alweer. Hij trekt nu helemaal door. Hij heeft gewoon een vakantieverbod. Hij mag niet meer de deur uit, want slotverrekening, ja, waar moeten we dan weer heen met ons nieuws? En alle lekkere plaatjes, Jurre, dankjewel. Tot 5 uur is de ondergetekende Vincent Veenstra bij je. En we gaan het doorhalen. Ja, we gaan gewoon lekker door met allerlei platen. Oud, nieuw, één.

Mijn naam is Bo van Erf Doris. En deze twee gasten, jezus, zijn echt de twee grootste ballen van deze omroep. Maar, toegegeven, de muziek is lekker.

deze woensdagmiddag gaan we ons zeker niet lopen schamen. Isabella die had het erover. Shame, shame, shame. 3 keer achter elkaar. Dat heft elkaar misschien ook wel weer een beetje op. Een van de lekkerste platen die staat op dit moment klaar om gedraaid te worden. Het komt uit de jaren 70, 80. Geef het een draai. Het echt, echt serieus gewoon heel lang geleden. De man gaat door het leven als Billy Ocean. Love hurts without you. Dat klopt, maar gelukkig, je bent toch bij.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Met de nieuwe gratis fietsroute Proef de Streek kunnen fietsers de regio tussen Amsterdam-Noord en de Beemster ontdekken, langs streekproducten en lokale ondernemers. Stichting De Gezonde Stad en Stichting De Groene Stelling ontwikkelden de route, bestaande uit twee lussen van circa 30 kilometer. De gemeente Amsterdam en Purmerend maakt het initiatief mede mogelijk. Graafwerkzaamheden op het Oosteinde in Oosthuizen zorgen woensdag 8 en donderdag 9 juli voor verkeersoverlast vanwege een storing in het KPN-netwerk. De weg wordt gedeeltelijk afgesloten. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer zodat passeren mogelijk blijft. De gemeente Edam-Volendam meldt dat er geen overlap is met andere werkzaamheden en de hinder beperkt blijft tot het Oosteinde. Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, trekt deze zomer met ijskar de ijsbreken door Noord-Holland om met bewoners te praten. Op maandag 6 juli doet hij het Twiske aan. Inwoners kunnen een laagdrempelig in gesprek over uiteenlopende onderwerpen, van dagelijkse zorgen tot ideeën voor hun leefomgeving, met luisteren en persoonlijk contact centraal. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lof Kabelkrant, onze website of onze app.
1: Het is Owo Woensdag.
2: Het is Owo Woensdag
1: op de LOVE.

Direct vind ik zeker een good thing. Ik heb ze gezien op Bevrijdingspop. Was in Zwolle. Het was echt fantastisch. Gewoon a good thing om daarbij te zijn. Straks Piet Veerman in combinatie met Annie Schilder. Meestal geeft deze Letters van Lucas en Steve.

Een klassiekertje bezongen door onze lokale helden Piet Veerman samen met Annie Schilder. When you walk in the room. Ja, ik word er nog altijd wel een beetje stil van als jij de kamer binnenkomt. Dat is eigenlijk wat ze zegt.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
3: Alweer een winnaar.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, gamepc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl. Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
5: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Dat zegt de brandweer tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 6 mensen om het leven en is een onbekend aantal gewonden. De brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. De brand in Antwerpen is nog niet helemaal onder controle, maar wel ingedampt. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te gaan slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit nu en leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kottie kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat er op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A9. Of liever gezegd staat het stil op de A9 naar Alkmaar. Tussen Beverwijk en knooppunt Kooimeer heb je 3 kwartier vertraging. Door een ongeluk is de linker rijstrook dicht. Het ongeluk is gebeurd op de rijbaan van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot levert dat 1 uur vertraging op. En daar zijn de 2 linker rijstroken voor afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
5: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
8: Dit is LOVE Radio met Graaien.

0: Ik heb nog even in het lokale, muzikale, maar vooral mediahoekje even gekeken. En wie zag ik daar rondsnuffelen? Mensen van de nieuwsredactie. Ze waren op zoek naar een plaatje. Dus zo direct na de klok van half, als zij hun mediamomentje hebben gehad, dan ga ik even een plaatje voor ze draaien. Ze kwamen aan met Aha, A Living Daylight. Ik ga hem gewoon draaien. Ja, ik ga ze natuurlijk niet weigeren. Ze zitten er alweer klaar voor. Ik ga ze de ruimte geven. Jongens en meiden, hier is je dan. De nieuwsredactie.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Sinds maandagmiddag 12 uur kunnen nieuwe seizoenkaarten bij FC Volendam worden aangeschaft, nadat vervallen reserveringen van niet verlengde kaarten zijn vrijgegeven. Reserveren via mail, telefoon of post is niet mogelijk en een wachtlijst is er niet. Vanaf seizoen 2026 tot 2027 werkt FC Volendam digitaal via de app. Een fysieke hardcard is aan te vragen via ticketing@fcvolendam.org. FC Volendam neemt afscheid van Myron Mouassam. Het contract van de 22-jarige middenvelder, die ook als linksback speelt, wordt niet gelengd. Mouassam speelde sinds 2015 in de jeugd en debuteerde op 5 mei 2024 in het eerste elftal tegen Ajax. Hij kwam tot 11 wedstrijden en 2 assists. FC Volendam bedankt hem en wenst hem succes. Het COA organiseert donderdag 9 juli een stakeholdersbijeenkomst bij het AZC in Catwoude, met als thema verbinding. Werkgevers en organisaties praten over werk en participatie van vluchtelingen die al na een half jaar mogen werken. Deelnemers kunnen workshops volgen over onder meer vaktaal en vrijwilligerswerk, gevolgd door een netwerkborrel. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je vooral vertraging op de A9. Daar kom ik zo bij. Eerst de A4 richting Amsterdam voor het knooppunt Burgerveen. 20 minuten extra. Dat komt door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. Andere kant op, tussen Schiphol en Roelof Arendsveen, doe je er ook 20 minuten langer over. Dan de A9, ook maar Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. Een uur extra door een ongeluk. In beide richtingen zijn 2 rijstroken dicht. En daarom heb je richting Alkmaar ook een uur vertraging tussen de knooppunten Velzen en Kooimeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het is Oh Wow Woensdag.

0: Er is een nieuwe hobby in de gemeente. Elke middag, programma heet Graaien. Music, please.
1: Dit is Graaien.

Klaas is vroeg vandaag. Ja, ik weet ook niet waarom dat is. Klaas, je was om 5 uur. Ja, dat weet hij ook, maar hij zet de plaatjes altijd weer keurig op een rijtje neer en verzamelt de laatste informatie. Dat zo direct naar de klok van 5 uur. Zover zijn we nog lang, nog niet. De Fools komen er nog even aan. En misschien dat de script. Ik ben zo flexy vandaag. Het is ongelooflijk. Heb je al naar buiten gekeken? Heb je de gelegenheid? Ga gewoon lekker even gewoon onderuit gaan. Je uit te rekken in het zonnetje. Doe dat.

Het is vandaag 1 juli. Het was de hoogste tijd dat ik de script heb ging draaien. En Superheroes. Jongens, nog 2 maanden de tijd. En dan begint de kermis alweer. De eerste kermisplaten zijn alweer verschenen aan de horizon. Ja. Het begint alweer een beetje te leven. Het kriebelt aan alle kanten. Gelukkig hebben we nog een hele zomer te gaan om de teksten uit ons hoofd te leren, mee te kunnen deinen. En misschien nog de last minute verrassing tot ons te nemen. Je weet het natuurlijk nooit. Ik dacht bij mezelf, call it.

Ik geef nu echt alle ruimte aan onze grote vriend, onze Nestor van de LOVE, the man himself. Die legt de kwaliteitslat lekker hoog. Daar kom ik nooit bij. Is ook niet de bedoeling. En dan krijg ik alleen maar heel veel stress in mijn leven. De nummer 1 heeft ook heel veel stress, maar geniet er ongelooflijk van. Gisteravond waren ze alle twee op televisie. Oh, cheerio. Maar ook deze gewoon van Rutger. Ja, zwoele zomernachten. Hij gaat alle kermissen af, dat weet ik nu al. En hij heeft de tijd van zijn leven. Het is hem gegund. Ik wens je nog een hele fijne woensdag. Hoi.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer zei van Dissel dat hij een duidelijker tijdspad had moeten schetsen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt dat de snelle uitbreiding van de krijgsmacht niet ten koste moet gaan van de veiligheid van de militairen. De raad refereert aan twee dodelijke ongelukken tijdens oefeningen vorig jaar. De slachtoffers zouden zonder al te veel ervaring daaraan hebben deelgenomen. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het neersteken van een vrouw in Den Dolder. De vrouw van 75 werd in januari vorig jaar met 17 messteken om het leven gebracht, vlakbij de kliniek waar de man werd behandeld. Naast 6 jaar cel eist het OM TBS met dwangverpleging. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Ook op andere plaatsen wordt Kitty Kottie gevierd met feesten en muziekoptredens. De vermiste shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft een teken van leven gegeven, zegt de schaatsbond KNSB. In welk land hij zit is niet bekendgemaakt. De shorttracker verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Waarom Roes is vertrokken blijft onduidelijk. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Vanavond is het helder. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vooral vertraging op de A9. Maar ik begin met de A4 richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Nieuw-Vennep doe je er 3 kwartier langer over. Op de A9 naar Alkmaar tussen Knoopend Vels en Knoopend Kooimeer 1 uur extra. En de andere kant op tussen Knoopend Kooimeer en Akersloot heb je ook 1 uur vertraging. Beide richtingen zijn daar 2 rijstroken dicht door een ongeluk. Dan op de A10 Zuid naar de A10 Noord via de Zeeburger Tunnel tussen Buitenveldert en Durgedam 20 minuten vertraging. Hier is de linkerrijstrook afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Een hele goede middag, beste luisteraars. U luistert naar Middagritme. Een programma met heel veel informatie. Er komen 3 blokken met nieuws voorbij. Misschien zit er iets tussen dat je nog niet op je tablet of telefoontje hebt gezien. Ja, en we draaien natuurlijk ook goede muziek ertussendoor. Hè? We hadden net de BZN met Goodbye Sue. En we zijn begonnen met Asia, met Heat of the Moment. De eerste single was het van de Engelse progressieve rock supergroep Asia van hun gelijknamige debuutalbum uit 1982. Het nummer werd geschreven door zanger en bassist John Wetton en toetsenist Geoff Downes. Lee Zimmerman noemde het kenmerkende nummer van Asia. Volgende nummer is van Jan Smit, Jij laat mij niet gaan.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De Omgevingsdienst waarschuwt voor verminderde waterkwaliteit bij het zwemwater aan de Burgerwoudweg in Schardam. Zwemmen wordt ontraden vanwege mogelijke maag- en darmklachten. Ook voor honden wordt het afgeraden. De waarschuwing volgt op controle van de waterkwaliteit, meldt het ADD. De Omgevingsdienst adviseert om voorafgaand aan een bezoek actuele informatie te raadplegen. Sinds maandagmiddag 12 uur kunnen nieuwe seizoenkaarten bij FC Volendam worden aangeschaft, nadat vervallen reserveringen van niet verlengde kaarten zijn vrijgegeven. Reserveren via mail, telefoon of post is niet mogelijk en een wachtlijst is er niet. Vanaf seizoen 2026 tot 2027 werkt FC Volendam digitaal via de app. Een fysieke hardcard is aan te vragen via ticketing@fcvolendam.org. Het COA organiseert donderdag 9 juli een stakeholdersbijeenkomst bij het AZC in Katwoude, met als thema verbinding. Werkgevers en organisaties praten over werk en participatie van vluchtelingen die al na een half jaar mogen werken. Deelnemers kunnen workshops volgen over onder meer vaktaal en vrijwilligerswerk, gevolgd door een netwerkborrel. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Centerfold, schitterend nummer van de G-Girls Band. Hier gecoverd door Hercus Circus. En daarvoor hoorden we de Nederlandse zangeres Maan met Leven. Het Nederpoplied is een ode aan de levensstijl waarin je zonder over gevolgen na te denken geniet. De zangeres omschreef de betekenis als volgt. De levensfase waarin we weinig verantwoordelijkheid hebben, zo laat naar bed kunnen als we willen en zoveel kunnen drinken als we willen en ons lijfje de volgende dag weer prima opstaat. Dat is waar deze track over gaat, zegt de zangeres. De zangeres was toen ze 18 was vroeg doorgebroken en had daardoor naar eigen zeggen nooit van een echt studentenleven kunnen genieten. Ja, en zo is er een liedje geboren. Dan gaan we verder met Jeff Special met In Your Arms.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote brand in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem. Het vuur ontstond vanochtend op de begane grond van een flatgebouw van 10 verdiepingen. Zeker 5 mensen kwamen om het leven. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kotti. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het weer op bij 20 tot 25 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, trekt deze zomer met ijskar de ijsbreken door Noord-Holland om met bewoners te praten. Op maandag 6 juli doet hij het Twiske aan. Inwoners kunnen een laagdrempelig in gesprek over uiteenlopende onderwerpen. Van dagelijkse zorgen tot ideeën voor hun leefomgeving. Met luisteren en persoonlijk contact centraal. De gemeente Edam-Volendam past het beleid voor het sociaal domein aan om beter aan te sluiten op maatschappelijke veranderingen en de groeiende zorgvraag. Het huidige beleid uit 2022 voldoet niet meer, mede door vergrijzing, stijgende zorgkosten en personeelstekorten. De gemeente zoekt naar een betere balans tussen preventie, ondersteuning en maatwerk. Graafwerkzaamheden op het Oosteinde in Oosthuizen zorgen woensdag 8 en donderdag 9 juli voor verkeersoverlast vanwege een storing in het KPN-netwerk. De weg wordt gedeeltelijk afgesloten. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer zodat passeren mogelijk blijft. De gemeente Edam-Volendam meldt dat er geen overlap is met andere werkzaamheden en de hinder beperkt blijft tot het Oosteinde.
2: Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Goed nieuws voor de mensen in de file op de A9. Richting Alkmaar heb je tussen knooppunt Velzen en knooppunt Kooimeer nog 25 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is in beide richtingen weer vrij. En de andere kant op richting Amstelveen levert dat tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot nog 10 minuten vertraging op. Dan op de N208 van Sassenheim naar Haarlem tussen Lisse en de aansluiting met de N207, 3 kilometer. En is de vertraging 20 minuten. De N246, Beverwijk richting Westgrafdijk. Voor de aansluiting met de N244 doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het is Owo Woensdag.
6: Het is Owo Woensdag
5: op de LOVE.

Ich bin wie du, Marianne Rosenberg. En net hoorden we Jan Keizer en Annie Schilder met I Love the Summertime. Nou, ik ook wel hoor, zolang het maar niet boven de 30 graden wordt. Wat het af en toe wel doet. Ja, vanavond om 7 uur, dan is er de laatste uitzending van Zulke Zorgen voor de vakantie. En dan hebben we het altijd over vakantie. Vanavond zijn bij ons te gast Gisela Muren en Sanne Veerman. Dat zijn twee reisagenten en die komen van alles over vakantie vertellen. En dat is altijd een hele leuke uitzending, dat kan ik je verzekeren. Dus ik zou zeggen tot straks. We gaan nu verder met Sonny en Cher, met All

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Volendam neemt afscheid van Myron Mouassam. Het contract van de 22-jarige middenvelder, die ook als linksback speelt, wordt niet gelengd. Mouassam speelde sinds 2015 in de jeugd en debuteerde op 5 mei 2024 in het eerste elftal tegen Ajax. Hij kwam tot 11 wedstrijden en 2 assists. FC Volendam bedankt hem en wenst hem succes. Met de nieuwe gratis fietsroute Proef de Streek kunnen fietsers de regio tussen Amsterdam-Noord en de Beemster ontdekken, langs streekproducten en lokale ondernemers. Stichting De Gezonde Stad en Stichting De Groene Stelling ontwikkelden de route, bestaande uit 2 lussen van circa 30 kilometer. De gemeente Amsterdam en Purmerend maakt het initiatief mede mogelijk. Donderdag 2 juli wordt aan de Wilgelaan in Volendam tussen 7 en 4 uur een brandkraan vervangen. Tijdens de werkzaamheden is de weg voor de helft afgesloten. Verkeer kan de werkzaamheden passeren, al kan enige hinder niet worden uitgesloten tijdens deze periode op de Wilgelaan. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Het begin van je weekend is helemaal het einde in het Graaiencafé. Elke vrijdagmiddag vanaf 3 uur.

Jack and Jill van de Fools. Ja, en daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Middagritme. Morgenmiddag ben ik er gewoon weer, hè, van 5 tot 6. Ik sluit vandaag weer af met een nummer uit mijn eigen playlist. En dat is deze keer een hele mooie van The Moody Blues. Question. Tot morgen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Een aanwezige werd afgevoerd omdat ze naar het kabinet schreeuwde. Buiten staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De grote brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Er zijn zeker 5 doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. De zoekactie naar slachtoffers is afgerond, zegt de brandweer van Antwerpen. De brand in de flat van 10 verdiepingen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatieve broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk worden gezet. De spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog digitaal. Sony stopt met het produceren van fysieke schijven omdat er niet veel vraag meer naar is. Nadeel voor gamers is dat het doorverkopen of uitlenen van spellen voor de PlayStation straks niet meer mogelijk is. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Canada kan meedoen omdat het land volwaardig lid is van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen. Het laatste land dat erbij kwam was Australië. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Een hele goede avond en welkom bij Hitmix van de Lage Landen. Ik ben Lucas Ouderdorp en vanavond heel veel nieuwe muziek in dit uur. Je hoorde eerst Cameron White Whitcomb met Kingdom of Fear. Net natuurlijk Samuel Weld met Alles Kan Kapot. En je hoort vandaag ook nog verder de nieuwe van Likkepep. De nieuwe zomerhit van dit moment komt ook langs. En we hebben ook nog de nieuwe single van Bruno Mars. Maar eerst hoor je hier de Imagine Dragons met Whatever It Takes.

Stereo natuurlijk van Just in the Wild. En dan kan ik het natuurlijk maar over één nummer hebben. Het is Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. En ja, hij kwam een maandje geleden uit en ondertussen kan eigenlijk iedereen hem bijna wel meezingen. Tot een week geleden had ik hem nog eigenlijk niet eens gehoord, maar je krijgt hem eigenlijk gewoon niet meer uit je hoofd. Je moet hem gewoon een keer geluisterd hebben. En het zou best wel eens kunnen dat aan het eind van het jaar gezegd wordt, dit was de zomerhit van dit jaar. Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten.

0: Gigi Perez met een prachtige Sailor Song. En het is tijd voor Hollands Nieuwe, de rubriek waarin ik elke week een nieuwe hit van een Nederlandse artiest onder de aandacht breng. Ja, deze week kan het er natuurlijk maar eentje zijn. Het is natuurlijk de nieuwe van Likkepep met Circus Tent. De mannen zijn hiermee meteen, eigenlijk hebben ze hun kermishit van dit jaar al binnen. Zo'n grote hits natuurlijk als Caroline, Blikkendag. Ja, Blikkendag, dat kent natuurlijk ondertussen iedereen. En De Tent moet op zijn kop, waar ze dit jaar met carnaval ook weer gigantisch mee zijn gegaan. En hopelijk gaat dat ook gelden voor hun nieuwste hit Circus Tent.
1: 1, 2, 3, hey!

Ja, ik hoop zo graag om deze man nog een keer live te zien. Bon Jovi met You Give Love a Bad Name. En ook alweer tijd voor de volgende nieuwe hit. Want na een succesvolle theatertour mag Yves Berendsen op 14 en 15 november opnieuw concerten gaan geven in de Ziggo Dome. De vorige keer dat ik in de Ziggo Dome mocht optreden was zo'n gigantisch feest dat ik niet kan wachten om er weer terug te keren met een nieuwe show en nieuwe muziek, zegt Yves. We gaan er weer een onvergetelijk feest van maken. En de nieuwe muziek waar Yves Berendsen op doelt is zijn vorige single Droom Jij Over Mij Vannacht, die ik hier ook wel eens in het programma heb gedraaid en wat gewoon echt ook zo'n nummer is wat je niet uit je hoofd krijgt. En dat geldt trouwens ook voor zijn nieuwste single Misschien Is Het Tijd. Ook zo'n nummer, als je hem een paar keer luistert, dan ken je hem al. Dat blijft lekker in je hoofd hangen en gewoon...

Stand By Me van Ben E. King. Ja, morgen, zaterdag en zondag en nog dinsdag staat Bruno Mars 4 keer in de Johan Cruijff Arena. En ik hoorde dat de tickets ondertussen op Ticketswap al voor €400 misschien wel die kant op gaan per stuk. Ja, het zijn bizarre prijzen, maar het is er natuurlijk ook wel een wereldartiest die even 4 keer hier in de Amsterdam Johan Cruijff Arena staat. Heel jaloers, ik zou er zelf graag bij geweest zijn. Hij heeft natuurlijk geweldige hits, die, ja, iedereen kent natuurlijk wel een hit van Bruno Mars of is wel fan misschien wel zelfs. Maar dit is het nummer wat hij eerder dit jaar uitbracht en wat hij misschien ook wel gaat zingen daar in de Johan Cruijff Arena. On My Soul van Bruno Mars. En voor iedereen die er toevallig heen gaat en nu luistert, heel veel plezier daar.

Ja, toch wel een van de Nederlandse platen die misschien wel echt in de buitencategorie zit. Een van de mooiste Nederlandse platen die er is. Tijd verliezen van Raccoon. Naar mijn mening ook misschien wel. Ja, ze hebben heel veel laatst heel veel mooie Nederlandse nummers gemaakt natuurlijk. En Oceaan vroeger. Maar deze is wel echt een van de betere, ook van Raccoon zelf, als je naar mij vraagt. En de volgende is Under Pressure van Queen samen met David Bowie. Toevallig zongen Dinant Woesthoff en Thijs Veldhuis hem ook in de finale van The Voice of Holland. Die maakten er een hele mooie versie van. Maar hier hoor je het origineel op de LOVA.

0: Tijdverlies van Raccoon, dat vond ik een goed nummer. Maar deze vind ik eigenlijk nog wel beter. Henk Westbroek met Zelfs je naam is mooi. Het uur zit er helaas alweer bijna op. Vergeet hierna niet te luisteren naar zulke zorgen. Want die gaan er gewoon weer een heerlijke 2 uur van maken. Voordat ik eruit ga, hoor je eerst nog de 3J's samen met Ellen ten Dam. Met Wat is dromen? Ik wens je een hele fijne avond verder. En tot volgende week.
1: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad. Rustig maar, rust nog wat.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
4: Excellent, willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is? Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keijzer en pro-Kamerlid Bromet.
1: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
2: Mevrouw Keijzer.
3: Ja, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord of ze vergeet hem.
2: U kunt gewoon de vraag herhalen, dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
0: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af en bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jasper de Jong en Botik van der Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van de Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
13: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
14: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
15: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Een hele goedenavond en welkom bij de laatste uitzending van Zukke Zorgen dit seizoen. En die...
1: Zo jong.
0: En dan hebben we 9 weken vakantie. Wat een ellende. Dus we slaan ons door deze laatste uitzending heen. En dat is traditiegetrouw, kan ik nu zachtjes aan wel zeggen. Met een paar reisagenten aan tafel. En vanavond zijn dat Gisela Muren en Sanne Veerman. Dames, hartelijk welkom bij ons in de studio. Dankjewel. Fijn dat jullie weer wilden komen om het seizoen met ons af te sluiten en lekker te kletsen over vakanties.
1: Vooral in deze drukke tijd.
0: Ja, want dat vergeten we natuurlijk. Elk jaar vragen we jullie wel, maar dit is natuurlijk ook de meest hectische periode eigenlijk voor jullie. Ja. En vooral omdat die andere vakantie, die meivakantie, zo snel al is geweest en nu zo snel de bouwvak ook komt.
1: Ja, ik krijg wel eens de opmerking, je kan het beter langer van tevoren doen, want de meeste zijn besteld.
2: Klopt, sowieso is het altijd raadzaam om ver van tevoren te boeken.
1: Ja, maar dit programma te hebben met jullie.
2: Dit programma te hebben met jullie, ja.
0: Dat wisten ze ook al een hele tijd.
2: Dat wisten we wel. Ja, dat is wel een beetje vaste prik.
1: Ja, dat is vaste prik.
2: Ja. Maar leuk om hier te zijn.
0: Maar snel boeken is dus ook... Vroeg boeken is dus wel
2: nog steeds
0: beter
2: wel
0: en voordeliger.
2: Raadzaam.
3: Zeker weten.
2: Ja.
3: Vooral vakantie. Voor in de vakantietijden in ieder geval.
0: De bouwvakperiode is wel handig inderdaad.
3: Ja, absoluut.
0: Ja, nou moeten we jullie ook nog even voorstellen. Want dat is altijd de eerste vraag bij Zukke Zorg. Maar we zijn er meteen al ingerold. Maar wie is Gisela? Heb je de vraag weer?
2: Nou, ik denk dat de meesten het inmiddels wel weten. Maar ik zit al mijn leven lang eigenlijk in de vakanties. In de vakantiesfeer. Ik heb 2 kinderen. Van 17 en 20 bijna. Ben getrouwd. Ik ben zelfstandige reisadviseur aan huis. En hobby's zijn actieve wandelvakanties, fietsen, hardlopen, muziek vind ik leuk. Ik zit al vanaf 87 in de reizen.
1: En dat verveelt nooit?
2: Nee.
1: Okay. Ja, het blijft altijd vernieuwend natuurlijk.
2: Ja. En er is steeds van alles aan de hand. Daar zullen we zo direct ook wel weer over hebben. Dus het is eigenlijk nooit saai.
1: Ja, nee, inderdaad.
2: Nee.
0: Zijn er nou ook nog landen waar je nog niet bent geweest?
2: Zeker.
0: Volgens mij kan je al heel veel afvinken.
2: Kan wel aardig wat afvinken, maar er zijn nog steeds is er wel een bucketlist, hoor.
0: Ja, wat staat er bovenaan?
2: Ja. Japan, dat is nou wel een van de eerste bestemmingen waar ik heen wil. En er zijn ook wel bestemmingen waar ik nog een keer heen wil inmiddels. Ja. Omdat dat gewoon heel lang geleden is.
0: Als je al zo lang in het vak zit. Ja.
2: Ja. Dus, maar Japan staat wel hoog op de lijst.
0: Kijk, dit is ook trouwens. En naast jou zit Sanne Veerman. Nieuwe collega ook.
3: Klopt. En
0: wie is Sanne?
3: Nou ja, ik ben Sanne Veerman. Ook getrouwd. Woon in Volendam. En ik ben ondertussen bijna 11 jaar zelfstandige. Ik ben vandaag inderdaad een soort van, we zijn zelfstandig, maar een soort van nieuwe collega geworden van Gisela. Dus ik heb een druk dagje vandaag, maar ik kon er ook nog bij. Ja. En mijn passies zijn eigenlijk ook actieve wandelvakanties. Dus daarin doe ik wel een klein beetje mee met Gisela.
2: Ja.
3: Ook muziek. En lezen en wandelen hier. En fotografie.
1: Ja, waar komt die muziek nou toch vandaan?
0: Reisfotografie.
3: Ja, de muziek is niet echt een verrassing, denk ik.
1: Dochter van Armin.
4: Oh.
3: Het zit er wel een beetje in. Maar goed, ik ken zelf niet zingen, maar ik geniet er wel van.
1: Nooit wel geprobeerd?
3: Nog niet echt. Ik ga binnenkort wel proberen een keertje een liedje op te nemen met mijn vader. Maar gewoon meer voor de fun. Want ik weet niet of het wat gaat worden.
1: Oké.
0: Nou, het is wel heel leuk om dat samen met je vader natuurlijk te doen.
3: Ja, absoluut. Zeker.
0: Ja, dames. We zitten hier natuurlijk om over vakanties te praten. En waar gaat Volendam dit jaar naartoe? Zijn het weer dezelfde bestemmingen of zitten er ook een paar verrassende bestemmingen bij?
3: Nou, ik heb toevallig vanmiddag even gekeken. Want ik was wel even nieuwsgierig. Want soms is het best lastig als je zoveel boekingen hebt voor de zomer. Dat je denkt van, wat is er nou vooral geboekt? Maar het zijn veel dezelfde bestemmingen. Spanje, Turkije, Griekenland. Ik merk wel dat bijvoorbeeld Sri Lanka populairder wordt.
0: Ja.
3: Dus er zijn wel wat verrassingen. Maar goed.
0: Sri Lanka is ook leuk, overzichtelijk, ja. Niet zo groot.
1: Is dat niet zo afwisseling. Ver? Maar waar ligt dat precies?
2: De Indische Oceaan.
0: Okay. Eiland.
1: Ja.
2: Nou ja, ja.
1: Dat is wel eilandje.
0: Ja, dat is een eilandje.
2: Bij de Malediven, ja, de Malediven horen erbij.
4: Hm. Hoe heette dat nou vroeger ook al?
2: Ceylon.
1: Yep.
0: Van de theeën.
1: Wist je dat? Klopt. Ik ook niet.
0: Oké, okay, en Gisela, zie jij datzelfde patroon of zie je ook nog andere?
2: Ja, ik heb best wel weer veel verre vakanties. Maar inderdaad, wat Sanne zegt, het is toch wel qua Europa toch wel veel. Griekenland, Spanje, Italië. Maar qua ver, veel Costa Rica. Vietnam is populair. Ja. Thailand is altijd wel populair.
0: Stabiele factor,
2: ja,
0: eigenlijk.
2: Ja, ja. En de cruises zijn ook weer een beetje...
0: Oké, dat wordt weer een beetje hipper.
2: Ja, ja. Tenminste, ik merk wel dat daar wat meer vraag naar is.
0: En dan de Middellandse zeecruises of ook de cruise gewoon over de Moezel en dat soort...
2: Nee, ja, dat zijn eigenlijk riviercruises. Maar ja. Dan bedoel ik de zeecruises. Dus inderdaad Middellandse Zee en... De Oostzee en ja.
1: Maar je hebt ook gezocht naar een riviercruise. Maar het is geen boot waar ik op mag.
0: Echt niet, Klaas? Nee,
1: niet op de rivieren.
0: Wil je ze nu een uitdaging geven om die te zoeken, ja, voor je? Of,
2: Volgens mij moet dat wel kunnen.
1: Het zijn meest wel rolstoelgangers, maar je moet wel kunnen lopen. Want je rolstoel die moet worden ingeklapt. Ik heb ook wel eens een rolstoel gehad in het begin. Maar ik had er niet zoveel aan.
2: Ja, dan zou je echt al iemand mee moeten hebben, medische hulp.
1: Nou ja, dat schijnt op de alle boten niet te kunnen. Ja, je kan wel een cruise op dat heb ik al twee keer gedaan.
2: Ja.
1: Op een grote boot op de Scandinavië. En,
2: ja, ik ga eens voor je kijken, Klaas. Ja. Maar volgens mij, ik denk haast wel dat het moet kunnen, maar nou. Ja.
0: Uitdaging aangenomen.
1: Ja. We wilden het dit jaar doen, maar niet gevonden.
2: Oké, nou, ik ga het onthouden.
0: Hier gaat ze zich even in vastbijten, als na de drukke periode.
1: Ja. Ja, het hoeft niet morgen.
2: Nou ja, wat ik wel ook nog merk is dat ik heb me een beetje gespecialiseerd wel op... niet dan wel minder valide klanten, maar dan gewoon in hotels. Dus op boten heb ik inderdaad nog niet... Dus ik merk wel dat daar ook best wel veel vraag naar is.
1: Ja, want zoals met een touringcar kan ik nooit. Want je moet altijd de bus in kunnen stappen.
2: Klopt.
1: Nou, dat kan ik niet.
2: Nee.
1: Nou, ga maar even tillen met mij. Dat zou ik niet doen op die trappetjes op zo.
2: Nee.
1: Dat is geen doen.
2: Nee. Qua hotels is er natuurlijk wel aanbod. Met zwembadliften en alles toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Dus dat is er in principe voldoende.
0: Zijn er dan ook speciale aanbieders voor die dat aanbieden? Of is dat dan wel gewoon het reguliere bedrijf?
2: Ja. Nee, je hebt speciale aanbieders. Je hebt buitengewone reizen. Dus dan zou je... Maar ik denk niet dat die cruises hebben of rivieren cruises. Maar er zijn aanbieders die dat hebben.
1: Okay.
2: Ja. Maar ik heb inmiddels een aantal hotels die ik dan gebruik... waarvan ik zeker weet dat het goed is... Dus dat is wel erg handig.
1: Ja, ik hoorde vorige week mensen die hingen naar de romantische
2: strassen.
1: En dan
0: Duitsland,
1: moest je ook... Ja. Die hebben dan 4 of 5 hotels geboekt. Maar ja, lang van tevoren moet dat al.

0: Ja, dames, nou heb ik met kerstvakantie heb ik een vakantie naar Dubai geboekt. Hoe zien jullie de situatie voor je rond de kerst? Gaan we...
1: Dat kan niet doorgaan.
0: Moet ik het omboeken? Ja? Ja,
1: nee, dat kan echt niet doorgaan.
0: Nee, maar gewoon thuis blijven. Ja,
1: ja nee, dat vooralsnog is er groen licht. Het reisadvies voor Nederland is naar geel gegaan.
0: Oké, dus groen is oké, toch? Geel is...
1: Geel is ook oké. Veel landen die staan altijd op geel.
0: Okay.
1: Maar daar kun je gewoon prima naartoe. Rood is...
0: niet doen?
1: Is niet doen. Is alles gesloten.
2: Kan je niet naar
1: luchtruim. Luchtruim sluiten. Nou, dat zou ik niet doen.
2: Nee.
1: En oranje is, ja, daar kun je wel heen. Maar dan ben je niet gedekt. Want als het oranje reisadvies is, dan boeken wij in principe geen reizen. En geel kun je gewoon heen. En groen natuurlijk ook.
2: Ja. Maar als we daar nou weer echt, als het weer gaat beginnen daar in Iran, dan wordt die,
1: ja, dan beginnen we weer opnieuw.
2: Dan wordt die route natuurlijk weer gesloten.
1: Dat reisadvies was in Duitsland al een paar weken terug op geel gekomen. Maar Nederland hield het nog heel lang op oranje. Dus we zaten best wel met de reizen die dus in de bouwvak gaan. Die allemaal via Dubai vliegen naar Azië.
0: Ja, want ze is natuurlijk een bekende tussenlandingsplaats.
1: Klopt. Het is een erg bekende hub, zeg maar, naar Azië toe.
2: Maar die mensen die nu gaan, het kan ook gebeuren dat het conflict weer begint, dat ze niet meer terugkomen, toch?
1: Ja, dat kan.
2: Dat is dan eigenlijk wel hoog.
1: Ja. Maar zij hebben geboekt, zeg maar, dat zijn reizen die allemaal al stonden geboekt. Voordat de oorlog uitbrak. Dus die vallen gewoon onder een pakketreis. En ja, die worden dan geholpen als ze terug moeten.
2: Okay.
1: Dat is weer het voordeel van de pakketreizen.
2: Okay.
0: Hebben jullie daar toen veel last van gehad? Van mensen die toen daar vast zaten toen die oorlog uitbrak?
3: Ik niet.
1: Gelukkig niet. Want ik had toevallig alles via Singapore geboekt.
0: Okay. Maar ook die mensen die op dat moment in Dubai waren of in Oman?
1: Nee, ik niet. Nee. Nee,
3: ook niet.
1: Maar collega's wel. En ja, die mensen zijn allemaal teruggehaald. Dus, en mensen die dus zelf los een ticket en los een hotel. Ja, dan ben je natuurlijk nergens, kun je dan aankloppen.
2: Dan moet je een hele omweg maken.
0: Bellen ze dan niet jullie van, jezus, Gisela, zit ik in
1: Dubai, dat is ook gebeurd. Ja, ja, dan kun je mij ook niet helpen. Maar goed, ja, dat is natuurlijk lastig. Als je zelf hebt geboekt. Ja. Omdat wij ook niet bij die boekingen kunnen. Dus dat...
0: Zou je het opnieuw moeten boeken. En dat is dan voor eigen rekening. En dat is natuurlijk bloedduur.
3: Dat kan wel, ja.
1: En duur. Ja, ja, en überhaupt was
0: iedereen
1: het heel moeilijk om contact te krijgen.
0: Ja.
1: Dus dat... En er was gewoon heel veel onzekerheid.
0: Ja.
1: Dus dat...
0: Spannende tijden. Gelukkig, hopelijk is dat...
1: Hopelijk is het
0: fingers
1: nu...
0: Fingers crossed. Ja, echt, hè?
3: Dat zeg je goed.
1: Ja. Blijft het nu rustig, voor iedereen, hè? Dus niet alleen voor de vakantiegangers, maar ook voor de mensen daar.
0: Ja. Met name voor denk ik.
3: Met
2: Het zal toch niet veranderen.
0: Ja, door die onrust is er natuurlijk ook te weinig kerosine. Want de straat zit dicht en we mogen... Het komt er gewoon niet. Is er nou ook echt een kerosinetekort hier in Nederland?
3: In Nederland niet.
2: Nee, de diesel
3: in Nederland niet.
2: Nee. De diesel- en benzineprijzen zijn toch ook helemaal naar beneden weer?
3: Klopt.
2: Onder de 2 euro nou de diesel.
1: Ja. Nee, in Europa is geen probleem. Azië is wel wat meer getroffen. Ik had laatst contact met een agent in Sri Lanka. En die merken natuurlijk wel dat het gewoon schaars is en duur is en...
0: Dus dan kan je wel heen, maar niet terug?
1: Nou, het is meer...
0: Ja, hoe moet ik dat zien?
1: Nou, het is meer ook dan het vervoer daar. Dus daar gaan de toeristen wel altijd voor. Dus ja, je zal daar als toerist niet heel veel van merken.
3: Maar ik denk meer de mensen dat echt die er wonen, dat die er meer last van hebben. Want die zag ik echt in rijen staan.
1: Ja.
3: En de toeristen gaan voor. Maar goed, dat is
0: ook wel een beetje zuur voor die mensen dan. Hè?
3: Is het, maar goed, de toeristen zijn natuurlijk een erg belangrijke inkomstenbron.
2: Ja.
3: Dus
2: dat
3: willen ze ook wel... motiveren. Dat die blijven komen.
1: Ja. Maar we verwachten eigenlijk niet dat mensen niet terugkomen. Weet je, er zijn wel in Vietnam bijvoorbeeld... zijn er een heel wat minder binnenlandse vluchten. Omdat ze dan gewoon bezuinigen op de kerosine. Maar we verwachten niet op die internationale vluchten... dat heel snel gecanceld gaat worden. Dus dat is, ligt niet in de lijn der
0: verwachting. Een stukje geruststelling in ieder geval.
1: Ja.
0: Maar jullie gaven het dus net al aan. Eigenlijk is het dus heel slim om wel een pakketreis te boeken.
1: Ja.
0: Ondanks dat misschien door zelf te snuffelen op internet je...
1: Misschien wat goedkoper, ja,
0: wat goedkoper uit bent. Maar...
1: Zeker voor verre reizen, ja, dat is toch wel echt een voordeel. Je begint al met het SGR. Dus als er iets failliet gaat, dan ben je gedekt. Dan heb je het calamiteitenfonds. Die halen je dus terug als je daar bent. Maar ook als je een pakketreis boekt, dan kun je, als er een calamiteit is, als je bij ons zou boeken, kun je van tevoren ook al eventueel annuleren.
3: En dus, je hebt hulp. Als je
1: en je hebt hulp. Ja.
3: Dat is denk ik nog ook het allerbelangrijkste. Ja. Als je inderdaad terug wil, dat je iemand hebt die met je meekijkt. Vind maar eens een vlucht.
0: Ja,
3: als je daar
0: inderdaad
3: met je telefoon zit te zoeken. En, dus ik denk dat ook wel een belangrijke factor is.
1: Ja, zeker. En ook als er bijvoorbeeld een vlucht uitvalt of er valt een onderdeel uit, dan zit je ook gewoon goed met een pakketreis. Dus al met al is het wel verstandig om een pakketreis te boeken. Ja.

0: En daar zijn we weer terug bij Zulke Zorgen. Als u nou een vraag heeft voor Gisela of voor Sanne, dan kunt u natuurlijk altijd even appen naar de studio 0299-369916. Ja, dames, wat mag er dit jaar niet ontbreken in je koffer?
1: Oh. Dat is een lastige, dat is een lastige vraag.
0: Ja.
2: Ja, best wel.
1: Het ligt er aan waar je naartoe gaat.
0: Oké. Okay.
2: En wie je bent.
1: En wie je bent.
0: Waar je, waar je naartoe gaat.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Dat is,
0: Maar voor de jongeren misschien. De tieners die nu lekker als de eerste keer op vakantie gaan. Wat, mag er, wat moet er mee in de koffer?
2: Nou, ja, ik denk dan alweer meteen aan een, in ieder geval een kopie van hun idee ergens.
3: Voor als hun idee kwijt zijn.
2: Ja, dat ook. Ja. ja, wat moet er in de koffer? Ja.
1: Een kopie, inderdaad. Idee is handig.
0: Ja, dat is voor iedereen, denk ik, handig, toch? Een kopie van je idee.
2: Sowieso, ja. Ja.
0: Ja. Maar en is bij dat dan ook geldig, zeg maar? Het,
2: ja, bij Europese charters mag je gewoon dan met je kopie
0: reizen.
2: Mits je dan toestemming hebt. Maar, ja.
0: Van wie moet je dan toestemming hebben?
2: Van de luchtvaartmaatschappij.
0: Oké, dus dat is nog wel...
1: Buiten Europa wordt een ander verhaal.
2: Dat wordt lastig.
1: Maar dan heb je in ieder geval een kopie mee. Dat is om aan te tonen hoe en wat. Dus,
0: er hoeft geen krabbeltje of stempel op van de gemeente of zo. Dat mag gewoon uit je eigen kopieerapparaatje zijn.
2: Ja. Ja, ja, ja, ja.
3: Ik weet niet meer in welk land mijn zoon toe was. Maar die heet Klaas. Maar op zijn paspoort staat N. Nicolaas.
2: Ja.
3: En dat werd toen eigenlijk moeilijk geaccepteerd.
0: Dan heeft hij ergens misschien Klaas ingevuld in plaats van Nicolaas op een van de formulieren.
3: Oké. Maar dat is niet in Europa hoor. Dat was wel verderop.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Dat is een veelgemaakte fout helaas.
3: Ja.
1: Erg veel mensen die noemen dat... Ja, zeggen dan gewoon Klaas, terwijl ze Nicolaas heet officieel. En dat is met tickets vervelend, maar vooral ook met visa buiten Europa. Want dan kom je gewoon niet op de vlucht.
0: Je moet echt je geboortenamen moet je opschrijven. En ook in alle formulieren, zelfs als wat in je paspoort staat, dat moet op dat formuliertje staan. Hè?
2: Klopt.
4: Maar hoe erg is het nou met die paspoorten dat die hotels jouw gegevens dan doorspelen naar allerlei instanties? Je kunt op een of andere app kun je paspoort kopiëren en dan is je BSN-nummer weg en nog een ander nummer.
2: Dat raden wij altijd aan.
0: Ja?
4: Spanje maar heeft accepteren ze dat ook altijd?
5: Nee.
2: Dat zouden ze wel moeten accepteren.
0: Wat is dat dan voor app?
4: Want soms vragen ze wel eens van laat je paspoort maar even hier liggen, weet je wel.
2: En ja, dat is niet aan te raden. Sowieso.
3: Nou, wij hebben het wel eens meegemaakt dat ze kopieën niet accepteerden.
1: Klopt. Ze doen soms wel erg lastig. Hoor.
3: Ja, ik dacht dat in Turkije was.
2: Maar je hoeft dat niet. Jij hoeft dat niet te accepteren.
3: Maar ja, als je daar staat, dan wil je wel graag je sleutels.
2: Ja, maar we raden eigenlijk altijd aan om via dus de app van de overheid, Kopie ID heet dat. Kun je dus een foto maken van je ID of je paspoort. En dan kun je weghalen, zoals je burgerservice nummer of je.
4: Automatisch.
2: Ja, je kan weghalen wat je weghalen wil. En dan die meenemen en die eventueel afgeven. Ja.
4: Maar als je gewoon laat zien, is dat in principe ook al.
2: Ja. Ja, er is een nieuwe wet in Spanje waarbij dus de gegevens van alle klanten genoteerd moeten worden. Dus ze hebben wel het recht om dat te doen. Dus dat is in Spanje wel nieuw.
0: Ze mogen dus wel gewoon je paspoort kopiëren.
4: Maar hun hebben geen belang bij jouw BSN-nummer. Daar hebben ze toch nergens voor nodig?
2: Nee, dat hebben ze nergens voor nodig.
4: Nee.
2: Dus alleen je paspoortnummer, je naam, geboortedatum en voor de rest of je paspoort geldig is.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Maar als we het hier nou toch over hebben. ik had nog even opgeschreven. Het is misschien niet zo'n leuk onderwerp, maar wel heel belangrijk, denk ik. Cybercriminaliteit.
0: Oh.
2: Ja, helaas.
0: Vertel, waar moeten we ons zorgen om maken? Voor uitkijken?
2: Nou, ja, vooral opletten, denk ik. Wat de laatste tijd regelmatig gebeurt, is dat klanten geboekt hebben. Die krijgen dan een berichtje via WhatsApp van het hotel, lijkt het. Waarin gevraagd wordt of ze hun gegevens willen verifiëren. Binnen een x-aantal uren. En er wordt soms zelfs ook gevraagd om creditkaartgegevens in te vullen. Omdat de betaling gedaan moet worden. Alles klopt in die WhatsApp. Dus je ziet de reisdata, je ziet je hotel, je ziet je aankomstdata. Soms zelfs het boekingsnummer. Dus je denkt van, nou ja, dat klopt. Ik ga daarheen, ik klik erop, ik vul het in. Alsjeblieft, doe het niet, want het is echt allemaal spam. En je wordt echt opgelicht.
0: Serieus?
1: Klopt. Ik heb er nu ook 2 keer al een appje binnen.
0: Maar wat, dat gaat best wel ver, evengoed.
2: Ja,
0: maar dan hebben ze dus gewoon het systeem van het reiskantoor gehackt.
2: Er is een hele, hele grote beddenbank, zeg maar hotelbooking site in Spanje. Die over de hele wereld hotels boekt, die is gehackt.
0: Oké.
2: En daarbij hebben ze dus gewoon jouw reisgegevens in handen gekregen. Dus dat is best wel...
0: Ze weten ook wanneer je weg bent en zo. Dus
2: ja,
0: klopt.
2: Ja, dus dat is best wel heftig. Dus wij hebben het ook gedeeld. En dit is helaas wat tegenwoordig best wel vaak gebeurt.
0: Dus een hotel zal nooit een appje sturen om jou te vragen om je creditcardgegevens en om alvast te betalen via WhatsApp.
2: Nee.
0: Dat is gewoon onzin.
2: Nee.
0: Oké.
2: Dus als je dat krijgt, ook al heb je zelf een hotel geboekt, bel alsjeblieft met het hotel. Of met, als je bij een organisatie of bij ons hebt geboekt, met ons of de organisatie. Of het klopt. Dus vul niet zomaar iets in.
0: En ja, heel ook, verleidelijk ook echt, hè?
2: Ja,
1: het ziet er heel echt uit. Ik heb het appje, toevallig van de week kreeg ik er weer een. Voor mijn eigen boeking dan. Voor een vakantie in het najaar. En het ziet er echt uit. Maar als je dan verder gaat kijken, denk je, oh, wat is dit voor een gek nummer, weet je. Dus, maar goed, in je haast kun je dat even vergeten en er gewoon op klikken en de gegevens in gaan vullen.
4: Maar als je nou bij jullie boekt, dan hoeft dat toch niet? Want regelen jullie dat toch?
2: Nou, dus ook soms de klanten.
4: Ja, maar kun je dan gewoon dat mailtje even naar jou toesturen?
2: Ja, alsjeblieft.
0: Ja.
2: Ja,
4: toch?
0: Maar we kunnen om te checken of het echt zo is.
2: Ja,
0: klopt.
2: Ja. Altijd met ons contact opnemen. Maar
0: en
2: goed,
0: wat doen jullie er dan mee? Maken jullie ook een melding dan?
2: Ja, wij maken dan een melding sowieso bij ons IT-beheer. En er is nu een hele afdeling voor die daar... mee omgaat.
0: Jeetje zeg. Ja. Er komt weer even extra werk eigenlijk bij om dit soort...
2: Ja, zeker. Ja, best wel. En je moet
0: rotzakken aan te pakken, laat het zo zeggen.
2: Ja. Dus,
0: goed dat je het even zegt, Giselle. Ik heb er echt nog nooit van gehoord, eerlijk gezegd. En ik denk dat ik ook zo naïef zou zijn om te denken van... Oh,
1: ik heb het ook betalen. Nog niet eerder zoveel meegemaakt. Hoor.
2: En het heeft niks te maken met jong of oud of hoe slim je bent.
0: Het trapt er gewoon in.
2: Ons allemaal. Dus
3: mijn zwager heeft het gehad bij C&D. Toen kreeg hij post.nl. Die klik je altijd aan, want er komt ook elke dag post. En hij klikte en ze konden betalen zoveel. En dan kregen ze de gegevens terug. Gerard heeft alles weer overnieuw in. Maar ik kreeg de laatste paar weken ook verschillende dingen. En er zat ook één keer eentje bij die ik niet vertrouwde. Was duidelijk niet bij post.nl vandaan. Maar het lijkt er precies op. Je klikt hem snel aan. Dus even een tip.
1: En je snelheid tik je het toch aan.
0: Daar hopen ze natuurlijk ook op, hè?
1: Tuurlijk.
3: Ja. Maar dat was ook dus duidelijk een verkeerde.
2: Ja.
3: Dus
0: geen betalingen via WhatsApp?
2: Klopt. Nee. En ook niet, weet je, ik had hier nog even een paar boek via de officiële websites. Dus er zijn ook best wel veel nep hotels via nep-accounts, vaak via Facebook, via de socials. Check altijd gewoon de site van het hotel. En het beste nog om daar gewoon te boeken.
0: Ja.
2: Ook bij booking.com gebeurt het regelmatig dat je account gehackt wordt. Dat heb ik nou ook al verschillende klanten gehad die bij Booking hadden geboekt. Dan denk je dat je in je eigen account zit. Ja, het is allemaal niet zo leuk, maar helaas...
0: Ja.
2: In deze tijd hebben
0: dan
2: we allemaal mee te maken.
0: Je zit in je eigen omgeving.
2: Je zit in je eigen omgeving.
0: Op die website.
2: En dan zijn ze daar op de een of andere manier ingekomen. En ja, dan betaal je dus aan hun in plaats van aan het hotel. Dus,
1: kennen veel tegenwoordig.
0: En dan sta je daarna bij het hotel en zeggen ze, we hebben geen boeking van u.
2: Ja.
0: Dat is ook top.
2: Ja. Dus dat, en ook nog even voor de wifi van de hotels. Vooral dan in Spanje, Italië en Griekenland. Vooral Spanje. Ja, om dus als je iets gaat betalen op vakantie, doe dat niet via de wifi van het hotel.
3: Okay.
2: En eigenlijk het liefst ook niet gewoon, ja, niet de wifi gebruiken, altijd via VPN. Dat kun je ook op je telefoon gewoon afsluiten, bijvoorbeeld via Norton. En dan heb je een beveiligde verbinding.
3: Oké, goede tip.
2: Dus dat is ook nog iets.
0: Want ook dan kunnen ze gemakkelijk in je systeem komen, ja, omdat je dan toegestemming geeft.
2: Ja.
1: Ja, het is vaak een open wifi.
3: Ja, zelfs de ziekenhuizen zijn gehackt.
2: Ja.
0: Dus niemand is veilig, jongens.
3: Nee.
2: Ja. Dus. Dus nou ja, iedereen probeer goed op te letten met phishing mails en WhatsApp berichten van je uit je hotelbestemming, uit je vakantiebestemming. Want ja, let goed op.
0: Dankjewel, Gisela. Ik denk dat het een hele goede tip is voor onze luisteraars. We gaan weer even naar wat muziek.
3: Waar gaan we naartoe, Frans? Oh, als het goed is, dan gaan we naar een nieuw nummer van de Stones. Jealous Lover. Hij zou zo op de LP Tattoo You passen. Luister goed, hij is goed. Je moet hem wel een paar keer horen, maar voor mij was hij al de eerste keer goed.
0: Ja, maar jij bent een beetje bevooroordeeld.

0: daar zijn we weer. We hadden het ook tijdens de muziek nog even over die cybercriminaliteit. En hoe gewiekst dat eigenlijk in elkaar zit. En dat je er eigenlijk ja, soms met open ogen intuimt, Gisela.
1: Ja, ja, het is ongelooflijk hoe goed het soms in elkaar zit. Dus ja.
0: Maar is het dagelijkse kost voor jullie? Dat jullie hiermee te maken hebben?
2: Dagelijks niet.
1: Niet dagelijks, maar wel...
0: Wekelijks.
1: Ja, ja.
2: Nog, ja wel.
1: Ja, ja zeker, wekelijks. Zeker. We moeten gewoon, wij moeten gewoon heel goed opletten. Ja. Alleen al de mailstroom die binnenkomt, waarvan natuurlijk ja, 50% of reclame is of phishing mail. Ja, dan moet je ook gewoon goed opletten. Ja.
0: Ja. Ja, en dan zijn er natuurlijk die tips, hè, van als je dan goed kijkt, ook naar helemaal onderaan scrolt, zeg maar, of het dan nog steeds klopt. Zijn die telefoonnummers echt van het land van herkomst? Want jij zei,
1: ja, in de WhatsApp het ook kun je al, dus hè? Checken of het niet een account is dat bijvoorbeeld dan uit Colombia, een telefoonnummer uit Colombia bijvoorbeeld. En er staat dan ook vaak bij wanneer dat account is aangemaakt. Nou ja, als dat een maand terug is, dan weet je al bijna dat het geen goede ja. koei is. Ja. En met mails natuurlijk altijd checken of het gewoon een e-mailadres is dat je kent. Dus niet, ik noem maar wat, yourtravel321.nl. Maar gewoon...
0: Gisela. Nou
1: ja, Gisela. Ja. Dus dat je al goed oplet waar het vandaan komt.
0: Worden jullie daar nou ook in getraind om daar alert op te zijn?
1: Nee.
0: Vanuit jullie werk?
2: Nee.
1: Nee, door ja, schade en schande word je wijzer.
0: Ja, maar ja, de methodes veranderen natuurlijk continu. Dus het elke steeds keer word je dingen. Verrast ja. misschien met... Oh, dit kan ook.
1: Ja, we worden wel goed op de hoogte gehouden. Ook door de ANVR, met wat er gaande is aan criminaliteit. Ook op de bestemmingen. Dus dat proberen we wel zo goed mogelijk ook door te geven aan onze klanten natuurlijk. Ja,
0: ja want zijn er nou ook bestemmingen die worden aangegeven als... nou ja, daar is het wel tricky qua criminaliteit? Of daar kan je 's avonds niet over straat?
2: Op
0: of...
2: bestemming bedoel je?
0: Ja.
2: Ja, zeker. Er zijn nou ja, veel bestemmingen waar eigenlijk dat wel van toepassing is. Neem Zuid-Amerika, denk ik een heel groot gedeelte dat je daar 's avonds misschien wat minder makkelijk op straat kan. Maar goed, ja, weet je, als je een klein beetje nadenkt, dan kom je een heel eind, zeg ik altijd maar. Klein beetje aanvoelen van nou, voelt het goed bij het hotel? Ja. Kun je altijd natuurlijk checken, is het veilig hier in de avond? Vorig jaar ben ik zelf in Peru geweest, in Lima. Nou, best wel een criminele stad. Maar goed, als je dan checkt bij je hotel van kan ik hier veilig op straat? Is het gewoon goed te doen? En zij zeggen van ja hoor, dat kan wel. Als je maar in deze buurt blijft, nou ja, dan voelt het ook wel weer goed.
0: Dus, dan durf je dat wel aan.
2: Dan durf ik het wel aan. Maar goed, goed je verstand erbij houden in sommige landen in ieder geval.
0: Ja, gewaarschuwd mensen telt sowieso voor twee natuurlijk.
1: Ja, en er zijn natuurlijk altijd buurten waar je beter niet kan komen.
0: Die heb je hier in Amsterdam
1: ook. Maar die heb je hier
0: ook.
1: In Amsterdam
2: die
1: ook.
2: Heb je hier ook, ja.
1: En ja, dingen die je niet moet doen. Bagage of veel of dure spullen in de auto laten liggen. Ja, dat moet je gewoon meenemen.
0: Of gewoon niet meenemen
1: of niet meenemen op vakantie. Meenemen, ja. Ook een goede tip. Maar ja, natuurlijk, er zijn gerust wel bestemmingen waar het vaker gebeurt. Ik denk dat in Italië wel meer auto's worden leeggehaald dan bijvoorbeeld in Oostenrijk.
0: Ja.
1: Ja. Dus dat...
0: Dat is helaas zo, ja.
1: Ja. Ja.
2: Ja. Maar goed, zoals inderdaad, als je maar niet zichtbaar in je auto laat liggen... en inderdaad op een parkeerplaats je auto open gaat doen als ze dat zien... Kijk, dat zijn momenten waar je gewoon even op moet letten. Dus,
1: ja.
2: Dat is ook niet handig om te doen. Goed, een beetje... verstand inderdaad gebruiken, dan kom je al een heel eind, denk ik, in dat geval, qua veiligheid.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Je auto niet open doen op een parkeerplaats? Maar daar liggen toch de flippen met levenworst en zo.
2: Als je je koffers en alles erin hebt, dan zitten ze daar gewoon soms op dat soort plekken.
0: Echt?
2: Ja, zeker.
0: Om te kijken van, wat zit er allemaal in die...
2: Ja. Ja. En als ze dan zien, ja, die mensen die komen net van de luchthaven met een kofferbak vol... En ze zien dat, ja, dan kun je zomaar eens pech hebben bij aankomst. Dat je niet wat wacht.
0: Oké, dus, nou goed. Wij gaan met de auto op vakantie. Moet ik me dan nog ergens zorgen om maken direct?
1: Nee hoor.
0: Kan ik dan wel gewoon mijn kofferbak open doen en mijn flip met slaatje van bekende snackbar eten?
1: Maar jij maar lekker je flip.
3: Maar bij de auto blijven.
0: Ja, maar dat sowieso.
3: Ja.
0: Laat je auto natuurlijk niet zo lang alleen. Helemaal niet als je volgestouwd zit met, in mijn geval, pampers en knuffelbeesten. Gok ik zo. Die zijn denk ik wel veilig.
1: Ja, wel. Jawel.
2: Die laat ze liggen.
0: Oké, nou dames, blijf vooral nog even zitten. Zo direct voor de tweede uur. Want we gaan het straks natuurlijk nog uitgebreid hebben over vakanties. Waar gaan jullie reisjes eigenlijk heen, Frans, Klaas?
3: Ik ben al weg geweest. 5 dagen maar. We zouden eigenlijk nog een paar dagen, maar dat weten we nog niet.
0: En ik gaat Gisela straks regelen.
3: Toen heb ik nog gereden in mijn auto. En toen bleek ik al 2 weken over tijd te zijn. Hij was al 2 weken verloop.
0: Je rijbewijs?
3: Ja.
0: Oeps.
3: Ja, dat was wel even tricky.
0: Maar hij is nou weer goedgekeurd, toch?
3: Ik ging eventjes naar de gemeente. Van dat kan je voor je 70 regelen. Maar ik word weer gediscrimineerd. Als je in een rolstoel zit, dan moet je nog weer een keer naar de keurarts voor €85.
0: Serieus?
3: Zelfs de keurarts vond het ook een verdienmodel.
0: Dat is dan wel aardig dat hij het aangeeft.
3: Zo gaat het als je invalide bent in Nederland.
1: Ja.
3: Nou, is toch te gek voor woorden.
1: Te gek voor woorden, ja, vind ik ook.
0: Frans?
3: Plaatje?
0: Ja.
3: Oh, Frans moet nog.
4: Ik ga volgende week twee dagen fietsen in Gorinchem.
0: Kijk, exotisch Gorinchem.
4: Ga
3: je niet naar de vierdaagse? Oh,
4: nee. En ik ga nog naar de vierdaagse.
0: Ja, maar niet om te lopen, hè?
4: Niet om te lopen, maar als hulp daar.
0: Vrijwilliger om
4: vrijwilliger.
0: Flippen Leuk. Snijden.
4: Flippen snijden en dat soort dingen. Dus ik hou me wel bezig.
3: Ja, leuk.
0: Ja.
1: Flippen snijden en blaren prikken.
4: Flippen snijden en blaren prikken.
0: Moet je ook blaren prikken?
4: Nee.
0: Oh. Van flippen snijden en flippen opeten waarschijnlijk.
4: We gaan een plaatje draaien en dan gaan we eruit.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. Adverteren @rtvlove.nl.
3: Alweer een winnaar.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
1: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
0: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
0: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Ja, we hebben natuurlijk ook weer even een momentje voor het club- en buurthuiswerk. Want wat is er allemaal te doen de komende zomer? Nou, u hoeft zeker niet stil te zitten. Want donderdag 6 augustus is er weer een unieke vaartocht op de koeboot in Edam met gids. Vorig jaar was dit volgens mij ook al. En dat was toen een groot succes. Dus hebben we dit jaar, kunt u het weer doen. Stap aan boord van een authentieke koeboot en ontdek Edam zoals je dat nog nooit eerder hebt gezien. Deze schepen speelden toen een onmisbare rol in de hulp in de handel in kaas en bij het vervoer van allerlei goederen. En ze voeren door smalle grachten en werden zelfs voortgetrokken door paarden en vormden daarmee het kloppende hart, ja, van de Edamse economie. Tijdens deze unieke vaartocht vertelt een gids je alles over het leven in Edam. Je hoort verhalen over koeboten, de handel en de rijke geschiedenis van de stad. Vooraf of aansluitend wordt het extra gezellig gemaakt, want in de ochtend start u met koffie en appeltaart en 's middags sluiten we af met een drankje of een snack. Het is dus op 6 augustus en je hebt dan dus een ochtendronde en een middagronde. En je kan er dus voor kiezen of je voor de appeltaartjes gaat of voor de snack. Dus voor de zoete en de hartige fans is er een mogelijkheid om 6 augustus aan te sluiten. Als u daarvoor geïnteresseerd bent, meld u dan aan bij het Club en Buurthuiswerk in Volendam 0299-363328 in de WJ Tuinstraat 15 in Volendam. Dan is er natuurlijk ook nog koffiedrinken. We hadden het er vorige week al over. Op maandag en woensdag is er koffiedrinken in de PS10. Groot succes. Veel wereldproblematiek wordt opgelost in die 2 uur. En de koffie is goed. Dan is er ook nog op donderdagochtend in de Jan Platstraat in de huiskamer van Odeon een kopje koffie. En op maandag en vrijdagochtend is het ook nog in de Singel in Edam onder de bezielde leiding van Piet Klok. En ook dat is hartstikke gezellig. Dus heeft u zin in een kopje koffie in de zomerperiode? Ga vooral langs in de PX, de Singel in Edam of in de Jan Platstraat. De koffie staat klaar.

0: Dat
1: reisbureau. Zo'n reisbureau, ja.
2: Dus niet in één jaar, hè?
0: Oké, nee, dat snap ik. Maar het schijnen niet zulke goedkope reizen.
1: Het is een uitzonderlijk geval, hè, Sanne?
0: Oké.
2: Ik ga nog wel eens op reis. Het is wel een van echt mijn hobby's, zeg maar.
0: Ja, ja.
2: Maar goed, om het jaar naar Lapland geweest.
3: Oh, echt?
2: Ja.
3: En wat maakt Lapland zo bijzonder?
2: Sowieso, elk gebied is toch weer anders. Je zou zeggen, het is toch al gesneeuw. Ja. Maar dat is absoluut niet zo. Elk gebied heeft toch weer zijn eigen charme. De ene is even wat meer leven, ook ski-mogelijkheden. En de ander zit je echt in the middle of nowhere. In Noorwegen heb ik echt in the middle of nowhere op een husky farm geslapen. Ook weer heel anders.
3: Lekker rustig met al die blaffende honden. En ze houden van geluid, huskies.
2: Ze houden van geluid. Ze worden gelijk enthousiast als ze mogen rennen. Dus super, super gaaf om te ervaren.
0: Je zal wel een keertje in een ijshotel gezeten.
3: Ijshotel.
2: Heb ik niet geslapen.
0: Nee?
2: Nee.
0: Dat is ook een uitdaging.
2: Dat klopt.
1: Dan slaap je niet.
2: Daarom heb ik er ook niet geslapen.
0: Nou, mijn zoon heeft er wel geslapen. Maar als je dan 's nachts een plasje moet doen, dat is wel een onderneming.
2: Ja, dat lijkt me dus niet zo. Ja. Lijkt me niet zo erg veel comfort hebben, zeg maar.
3: Je houdt wel van comfort, hè?
2: Ik hou wel van comfort. Ik heb wel in zo'n iglo met zo'n glazen dak geslapen. Oh, voor het noorderlicht. Cool. Ja, we hadden geen noorderlicht. Dat kan ook gebeuren daar, uiteraard.
0: Ja.
2: Blijft een natuurverschijnsel, maar het is wel een mooie ervaring om te doen.
3: Dus je hebt wel het noordlicht, neem ik aan, gezien in die 5 keer dat je er was, toch?
0: Ja.
2: Uiteindelijk, de eerste keer dus niet.
3: De vijfde
2: de eerste keer niet, ja. Weet je,
1: daarom moest de 5 keer.
2: Ja. Daarom ging 5 keer.
0: Ja, je kan tegenwoordig af en toe kun je het hier zien.
2: Ja, dat klopt. Maar het is wel, natuurlijk, het is hier prachtig, hoor. En ik vind het ook gaaf dat we het hier kunnen zien. Ja. Maar het is niet...
0: Nou, het is
2: de ervaring wat je daar hebt, zeg maar. En de eerste keer hebben we het dus niet gezien. Ja, dat kan dus ook gebeuren. Het blijft een natuurverschijnsel. Erg veel mensen die zeggen tegen me... Ja, we willen wel het noorderlicht zien. Wil ik erg graag garanderen. Maar ja, dat is lastig.
0: Niet. Nee, dat is niet altijd.
2: Maar goed, de keren erop hebben we het wel elke keer gezien. En de ene keer wat heftiger dan de andere keer. Maar
0: hoe kouder, hoe meer, toch?
2: Vaak met kouder weer heb je wat helderder weer. Ja, en dan weet je hoe onwolkt er is.
0: Dan is het
2: heftiger. Ja, klopt. Dus geweldig.
3: Ja, want waarom moeten wij allemaal naar Lapland?
2: Nou ja, ik hou zelf erg van die rust. Weet je, als je daar in het bos staat, dan hoor je ook niks. We hebben hier altijd geluid om je heen. Ja. Auto's, vliegtuigen, noem het maar op. Altijd herrie. En daar hoor je gewoon... lekker niks, behalve het kraken van de sneeuw als je door het bos loopt. De ervaringen daar zijn ook geweldig, zoals met zo'n husky, safari. Echt onvergetelijk. Als je dan klaar staat met die slee en die huskies die willen rennen en die gaan er echt vandoor, terwijl jij de bestuurder bent, dat is gewoon echt een ervaring wat je niet meer vergeet. Dus ja, ik...
3: Het Noorderlicht natuurlijk dan.
2: Het Noorderlicht uiteraard, niet te vergeten.
0: Ja, ik heb er meerdere mensen over gehoord, hoor, dat het echt iets speciaals is, ja.
2: Dat is het. Erg veel mensen die hier geweest zijn, die willen ook echt nog wel een keer terug. Dat krijg ik ook vaak. Ja. Oh, ik wil nog een keer.
0: Nee, dat klopt.
2: En dat snap ik. Ja. Nou, dus, maar goed, het zijn inderdaad, je zegt, niet de goedkoopste reizen.
3: Want waar moest je, want hoe lang ga je daar nou gemiddeld naartoe? Want dat is niet een vakantie voor een week of twee, toch?
2: Nou, ik boek meestal 8 dagen. Dat zijn eigenlijk een beetje de standaard pakketjes, laat ik het zo zeggen. Ik ben er vorig jaar ben ik er zelf 12 dagen geweest. Maar toen zijn we echt op rondreis gegaan met een auto.
3: Zelf rijden door de sneeuw en zo.
2: Ja. Dus dat is wel iets meer uitdaging, om het zo even te zeggen. Maar wij wilden er graag meerdere gebieden zien in één keer. Dus vandaar die keus. Maar ja, voor de eerste keer Lapland hoeft dat niet per se. En kun je gewoon terecht op één locatie. Want dan haal je er al genoeg voldoening uit. Dus,
3: ga je vanuit daar allerlei excursies doen?
2: Ja, je kunt het ook zo vol plannen natuurlijk als je zelf wil.
3: Maar je noemt nu al de huskies en het Noorderlicht. Maar wat voor dingen kan je daar dan nog meer doen?
2: Ik vind de sneeuwschoenwandeling erg leuk.
1: Fatbikes.
2: Fatbikes, ook echt leuk.
3: Fatbikes in de sneeuw?
1: Ijsvissen.
0: Ijsvissen, ja.
2: Is ook leuk.
1: Skiën, langlaufen. Ja. Rendierenfarmen.
2: Naar een ijshotel. Ijshotel. Bezoeken.
3: Ja.
2: In sommige gebieden kan je ijskarten.
1: Kaarten,
2: dat is ook nog. En
1: sneeuwscooteren natuurlijk.
2: Naar de sneeuwman.
1: Sneeuwman.
2: Naar de
3: Kerstman.
2: Kerstman.
1: Kerstman, ja.
2: Ja. Ja.
0: Oh ja, die woont daar natuurlijk.
3: Die woont daar.
2: Die woont daar.
1: Ja. Dat is wel heel toeristisch, maar goed. Je kan op
3: mijn kinderen is misschien leuk.
1: Ja.
2: Voor kinderen is het wel leuk. Ik ben er toevallig vorig jaar geweest. Het is wel echt een opgezet toeristisch spektakel. Ja. Maar met kinderen is het wel

0: grappig om te doen. Zeker. Ja.
1: En welke periode is dan de beste periode om daar naartoe te gaan? Kan je daar het hele jaar naartoe?
0: Nou ja, in principe is de beste periode met voor Noorderlicht sneeuw een beetje tussen december en maart. En hoe verder je naar maart gaat, hoe langer je licht hebt.
1: Ja, ja, met op het gegeven moment dat het gewoon de zon niet ondergaat, toch?
0: Ja. Ja. Dat is echt in de zomer inderdaad. Ja. Dat is nu in deze periode. Maar goed, weet je, als je echt in januari gaat, ik ben meestal in januari geweest, heb je gewoon echt kort licht. Ik vind het wel een beetje bij het sfeer passen, dus bij het Lapland.
1: Want hoe lang heb je dan, hoe laat komt de zon op en hoe laat gaat hij dan weer onder? Want dat is maar heel kort echt, hè?
0: Het is echt heel erg kort. Rond een uur of 10, 10:30, 11 uur kwam een beetje de
2: schemer.
0: Zon op, schemer. En dan rond een uur of 2 gaat hij wel weer onder. Dus dan heb je echt kort...
1: 4 uurtje zonlicht en dan is het weer de duisternis in.
0: Dat klopt. Maar het heeft ook wel iets. Want je zit dan, nou ja, in mijn geval zat ik in een huisje. Lekker haardvuurtje erbij, boekje erbij. Nou ja, wat wil je nog meer?
1: Ja,
2: saunaatje.
0: Saunaatje, ja.
1: Romantisch hoor.
0: Ja, best, toch? Ja.
2: Zeker.
1: Maar dit is niet een bestemming voor mijn kleine kinderen.
0: Nou ja, niet met de allerkleinste kinderen. Ik zou inderdaad, we hadden het er net al even over, van een jaar of 8, 9 minimaal.
1: Dan waarderen ze een beetje wat er gebeurt.
0: Kunnen ze ook beter aangeven of ze het koud hebben, ja of nee. Want met extreme temperatuur is dat ook wel handig. Als het -30 tot -35 is, kan zo zijn. Dan is met te kleine kinderen gewoon niet aan te raden.
1: Maar je moet dan dus wel ook een heleboel kleding mee, denk ik. Of kun je dat daar ook allemaal huren dan? Want dat, weet je, dat soort skipak en zo voor -35, die heb ik niet in de kast hangen.
0: Nee. Ze hebben daar goede kleding.
1: Jij voor. Waarschijnlijk nu wel, zag je ze aan.
0: Nu ondertussen heb ik wel skikleding. Ik heb het ook opgespaard hoor. Elke keer heb ik er iets bijgekocht. Maar voor de excursies hebben ze daar gewoon pakken.
1: Die huur je dan bij de excursies?
0: Die krijg je er gewoon bij. En als je meerdere excursies ook vaak bij een organisatie geboekt hebt, dan mag je die pak ook houden de hele week. Dus dan kun je hem ook gewoon tussen de excursies kun je hem houden in je huisje. Maar goed, vaak kun je het wel gewoon met je eigen skikleding af. Tenminste, dat is mijn ervaring. Met -35 is soms zo'n pak wel lekker.
1: Ja, dat geloof ik.
0: Dat is niet altijd het geval. Ik heb ook vorige keer een week 0 graden gehad.
1: Dat is dan warm.
0: Dat is dan warm.
2: Ja.
0: Ja, dat kan ook. Dus vrij uiteenliggend. Ja.
1: Nou, allemaal naar Lapland straks bij kerst.
0: Niet allemaal, want het wordt veel te druk.
1: Ja, zonde.

0: Ja, welkom terug bij Zukke Zorgen. En ja, voor sommige vakantiebestemmingen zijn er wat nieuwe regeltjes. En zo hebben we bijvoorbeeld op Madeira. Zijn er veranderingen rondom de wandelingen die je daar kunt doen, toch, Gisela?
1: Klopt, ja. Het is sinds dit jaar, eigenlijk een paar weken, moet je op Madeira al je wandelingen moet je van tevoren boeken met een tijdslot.
0: Oh echt? Maar dat zijn gewoon zonder gids, toch? Dat is gewoon een wandeling in de natuur.
1: Ja, gewoon een wandeling die je zelf doet. En dat is dan een PR-route van 1 tot nou zoveel. En sommige daarvan zijn zo populair dat het gewoon niet meer te handhaven was met het aantal mensen dat er kwam. Je liep letterlijk over de hoofden heen. Dus nu heeft de regering of de overheid van Madeira bepaald dat het dus gereserveerd moet gaan worden.
0: En anders mag je dat pad niet op.
1: Anders mag je dat pad niet op. Dus dat is wel iets waar mensen rekening mee moeten houden. Als je naar Madeira gaat en je wil een wandeling maken, dan moet je dat dus van tevoren op een site reserveren.
0: Ja, en dan staat er gewoon een... En een ome Joppie, zeg maar, die dan zegt van... Je mag erin.
1: Is het al.
0: Doe maar, is een euro, maar iedereen geeft 5.
1: Ja. Zoiets, ja.
0: God hebben ze asiel natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar dus, dat is wel even een dingetje dan.
1: Dat is een beetje jammer op zich. Maar van de andere kant, ja, het werd gewoon te druk. Dus ik snap het ook wel weer.
0: Om de ervaring wel mooi te houden, zeg maar.
1: Ja, dat je dus een tijd moet reserveren van tevoren.
0: Dan heb je natuurlijk overal op internet heb je natuurlijk de Insta plekjes waar je naartoe moet, waar je geweest moet zijn, waar je een foto van moet hebben in ieder geval op je tijdlijn. Is dat nou, gaan we meer van dit soort acties denk je zien, zoals ze nu op Madeira doen om
1: mensen te reguleren? Het is erg om te zeggen, maar ja, ik verwacht het wel. Dat is heel, heel jammer, helaas. Maar zoals je op Bali bijvoorbeeld zag, bepaalde plekken waar ook rijen met toeristen stonden, die hadden influencers juist ingehuurd om dus die mooie foto's te laten posten op hun socials. Ja,
0: en
1: dat is
0: dus
1: helemaal
0: gelukt.
1: Spaak gelopen. Dat is heel goed gelukt, maar te goed. Dus nu willen ze dat weer terugdraaien. Maar dat is lastig.
0: Ja, want die foto's blijven natuurlijk gewoon rondzwerven overal.
1: Ja. Dus dat is een beetje dubbel. Het is heel mooi dat je alle...
0: De keerzijde van het succes.
1: Ja.
2: Eigenlijk wel, ja. Het zijn ook mooie locaties. Hè? Dus ik snap ook dat mensen erheen willen. Als je die foto's ziet, dan denk je, oh, wauw, dat wil ik ook zien. Maar het is ook wel weer een beetje gek als je dan op een locatie komt dat je 2 uur in de rij moet om met een berg op de foto te gaan.
0: Ja.
2: Dus, ik word een beetje zonde.
1: Ja. Ja,
0: een beetje zonde van je
1: tijd. Ja. Ja, ook een beetje. Ja.
2: Haalt de charme een beetje weg.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Is het nou ook zo dat iedereen steeds verder weg wil? Kijken we nog wel eens naar de bestemmingen hier in de buurt? Of worden die gewoon een beetje overgeslagen?
2: Gelukkig niet. Ik boek ook veel in Europa, gelukkig. Ook, ja, weet je, natuurlijk mensen willen ook mensen ver weg. Maar Europa heeft ook heel veel te bieden. Ik ben toevallig zelf net in Noorwegen geweest. Ja, prachtig, echt.
0: Waar ben je geweest in Noorwegen?
2: Ik ben nu met de auto, met de eigen auto erheen gereden via Denemarken. En we hebben eigenlijk een hele rondreis gemaakt. Naar de papegaaiduikers op Runde.
0: Oh, leuk.
2: Naar de Geiranger fjord, bekende fjord. En we hebben de bekende Trolltunga wandeling gemaakt. Dus het is een zeer populaire wandeling in Noorwegen. Dus ja, echt een hele rondreis gemaakt. Ja, prachtig.
3: Er zijn wel meer mensen die kant op, hè?
0: Ja, hoe noemden ze dat nou ook weer? Een
1: cold case.
0: Waar het wat kouder is, omdat het nu overal zo warm is.
1: Ja.
0: Gaan
2: en een beetje
0: meer
2: de drukte vermijden. Maar goed, het wordt daar ook wel wat drukker hoor. Want dat merk je daardoor wel. Maar ja, het is ook een beetje de drukte ontwijken van de andere
0: landen.
2: Nog.
1: Ja. Ja, en zoals IJsland, Noorwegen is natuurlijk wel op een gegeven moment vol. Je kan natuurlijk dan nog wel gaan kamperen, maar dat wil niet iedereen.
0: Dus in IJsland is dat ook wel een dingetje om te kamperen hoor, moet ik zeggen.
1: Ja, uitdaging.
0: Ja.
1: Voor de diehards.
0: Ja, dat is wel, en dan ben je wel echt diehard.
1: Ja.
0: Tenminste, als ik mijn eigen ervaringen dan zo deel en denk en dan die dag dat we regen hadden die gewoon horizontaal viel, omdat het zo hard waaide en zo hard regende. En dan in een tentje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Lekker dicht tegen elkaar aankruipen.
0: Ja, en dan
2: romantisch.
0: Hopen dat je niet wegwaait. Ja, ik kan allemaal natuurlijk.
1: Ja, maar dichtbij zeker zijn er zoveel mooie bestemmingen waar je niet zo ver voor weg hoeft. En we merkten toch ook wel dat met die oorlog dat mensen toch wel eerder ervoor kozen om dan wat in Europa te blijven.
0: Ja.
1: En ja, laten we wel zijn. Je kan naar Chili gaan, maar als je naar Oostenrijk gaat, dan heb je ook een prachtige bergen. Of Zwitserland, of Slovenië, of Schotland. Ook mooi.
0: Ja, het hoeft niet zo ver.
1: Het hoeft niet zo ver. Er is in de buurt natuurlijk ook genoeg moois te zien.
3: Okay.
4: Birds and bees and all the flowers and trees. Fishes on the line. Girls and guys and yellow butterflies sing hello summer.

0: Nou, hebben we het natuurlijk al over onze reizen gehad. We weten waar Frans en Klaas naartoe gaan. Ik ga naar Frankrijk. Maar waar gaan jullie naartoe?
1: Ik ben net in Noorwegen geweest. Maar de zomer blijf ik even lekker hier. Even hopelijk in de genieten van het zonnetje in Nederland.
0: Maar het werk stopt natuurlijk ook niet. Als iedereen nu weg is, ben jij natuurlijk ook volop bezig, denk
1: klopt,
0: ik.
1: Klopt, dat klopt. Dus ik vind het ook wel lekker om hier te blijven. Zodat ik ook bereikbaar blijf voor mensen. En dan, ik heb genoeg gepland in het najaar. Dan ga ik naar Sardinië. En dat is voor mijn werk. En daarna naar Oman.
0: Dat is privé.
1: En naar India en Bhutan. Dus ik heb nog heel veel leuke bestemmingen.
0: India en Bhutan. Wat ga je daar allemaal doen?
2: Ook weer voor je werk. Sorry.
1: Dat is privé.
2: Okay.
0: Maar daarna kan ze natuurlijk wel weer heel veel vertellen aan andere mensen en ze enthousiasmeren.
1: Klopt, dat klopt. Dus dat, eigenlijk combineer ik privé met werk. Zo is het eigenlijk.
2: Dat is niet verkeerd.
1: En mijn man is ook gek op reizen, dus dat komt nou eens goed uit. En in India gaan we gewoon de cultuur ervaren. Dat lijkt me echt wel cultuurshock. En op zoek naar tijgers.
0: Ja, dat is het doel.
1: Dat is ook het doel. Dus in de Bhutan, dat lijkt me gewoon een super gave bestemming. Tegen het Himalaya gebergte aan.
0: Gaan jullie ook de Himalaya in? Of?
1: Nee, dat even niet. Zou ik wel een keertje willen, maar dan wil ik gewoon echt een aparte reis voor boeken. Maar we gaan nu echt gewoon...
0: Volgend jaar.
1: Volgend jaar. De kloosters in. Dat is natuurlijk echt vandaar met de monniken. En je hebt natuurlijk wel genoeg mooie prachtige wandelingen daar. Dus we gaan gewoon genieten van de natuur.
0: En dan Oman is wel weer een complete tegenstelling dan, hè?
1: Dat is weer heel wat anders. Echt, ook een heel veelzijdig land.
3: Mooi, hè?
1: Mensen denken dat het een soort van zandbak is. Maar het is ook gewoon prachtige natuur. Je hebt de Grand Canyon van het Midden-Oosten. Waar je mooie wandelingen kan doen. Je hebt heel veel van die wadi's. Dus dat zijn echt van die meertjes met superhelder water. Waar je dan in kan zwemmen. Tussen de rotsen in.
0: Ah, cool.
1: Een supermooie kustlijn, mooie stranden waar je ook mooi kan snorkelen. En walvissen zelfs kan zien. Dus ook niet in die omgeving. Dus het is echt wel heel veelzijdig.
0: Een beetje een verrassende bestemming dan eigenlijk, hè?
1: Is het ook. Het wordt door veel mensen vergeten. En als ik het zeg, dan zeggen mensen, wat moet ik daar nou doen? Ja. Ik hoop dat ik hierna mensen enthousiast kan maken.
2: Ja, met foto's.
1: Precies.
0: Oman, we zetten hem eventjes. We houden hem even in ons achterhoofd. Dat is ook niet zo ver vliegen, toch?
1: Nee, klopt. Nee, het ligt in de omgeving van Dubai, dus 6 uurtjes ongeveer.
3: Kun je meepakken, Marieke? Als je naar Dubai gaat.
0: dat is wel een afstandje, toch?
1: Dat valt wel mee. Het ligt recht tegenaan. Maar goed, je moet wel even vliegen of met een busje rijden, een stukje. Maar
0: we gaan het zien. Voordat wij nou eens in dat busje... Ja, we kunnen wel om 5 uur al 's ochtends in dat busje zitten.
2: Ja.
0: En Gisela, waar ga jij naartoe?
3: Ik ga naar... ik ben net een weekje op de Azoren geweest.
0: Hoe was dat?
3: Op het grootste eiland. Ja, geweldig weer. Ik was er al eens geweest en nu was ik met mijn man... Ze hebben heerlijk een week gewandeld en actieve dingen gedaan. Walvissen gekeken, hard gelopen. En het is daar één en al natuur. Het is echt fantastisch. Een aanrader.
2: Hoe is mogelijk?
3: En dat op maar 4 uurtjes vliegen. Hè, hier vandaan.
2: Maar zomaar midden in de oceaan.
3: Midden in de Atlantische Oceaan. En,
0: het vulkanisch eiland is dat toch?
3: Vulkanisch eiland. En prachtig bloemen, geizers... Meren. Fantastisch. Ja, het is echt een mooie bestemming. En van de zomer ga ik naar Italië, naar de Dolomieten.
0: Kijk, ook
3: dus
0: lekker.
3: Dan gaan we ook weer wandelen. Mijn kinderen gaan ook nog mee. Dus dan
0: Wie
3: gaan we
0: eerst.
3: De oudste zeker. En de jongste, die hoop ik ook, want ze hebben allebei nieuwe wandelschoenen gekocht. Dus wie weet. Ja. Maar. We gaan eerst een paar nachtjes naar Vuurse. Dat is Zuid-Duitsland. En dat is ook een mooi gebied. En dan rijden we door. En in het najaar ga ik op studiereis naar Tanzania. En dan ook gelijk maar even kijken in Zanzibar.
0: Als je er toch bent.
3: Als ik er toch ben, ja.
0: Maar dat is afzien, toch? Heb
3: dat
0: ik wel eens begrepen van jullie,
3: afzien,
0: hè? Die reizen,
2: Er is nog niet veel vliegschaamte hier in de...
0: Weinig vliegschaamte, ze gaat met de auto ook, hè?
3: Nee, dus dat... daar hebben we ook erg veel zin in.
0: Maar zo'n studiereis... We doen een beetje gekscherend dat het hard werken is. Maar Jullie zijn daar natuurlijk niet zomaar. Je moet heel veel dingen zien, heel veel dingen doen.
3: Eigenlijk in zo kort mogelijke tijd willen we wel zoveel mogelijk activiteiten doen en lotjes bekijken. Dus we slapen. We gaan 10 dagen rondreizen. En ja, dan natuurlijk de highlights in Tanzania. En we slapen iedere nacht in een andere lodge. Zodat we echt kunnen ervaren van welke activiteiten biedt die lodge aan. Hoe zijn de faciliteiten, hoe ziet het eruit en noem maar op. En veel mensen gaan daarna dan nog naar Zanzibar om nog even aan het strand te liggen. Dus daar gaan we ook nog 2 nachtjes heen. En dan proberen we ook nog natuurlijk wel zoveel mogelijk eventjes...
0: Het strand te testen.
3: Ja, de hotels. Ja. Het is toch wel handig als je gewoon een indruk hebt van... wat is nou een leuk plaatsje om te zitten dan toch nog? En welk type hotel? Niet, ja. En liever een eenvoudig huisje of een super luxe hotel. Ja, je hebt natuurlijk zoveel verschillende soorten accommodaties... Ja.
0: En worden jullie ook helemaal in de watten gelegd? Omdat jullie natuurlijk potentiële klanten daar kunnen brengen. Wordt alles uit de kast getrokken voor jullie? Of valt het
3: dan
0: mee?
3: Nou, niet meer zoals vroeger.
0: Nee?
3: Vroeger dan ging je op studiereis. En dan begon je al van, jullie zijn geüpgraded naar business class.
0: Oh, dat is toevallig.
3: Nou, dat gebeurt niet vaak meer, kan ik je vertellen. Nee.
0: De meest luxe room is opeens beschikbaar.
3: Ja. Nou, ze willen je wel altijd die hele luxe kamers laten zien. Het liefst alle kamers in het hotel.
0: Oh, ja.
3: Maar het is niet meer zo net als vroeger dat het echt...
0: Echt een snoepreisje was,
2: Dan moesten ze nog hun best doen natuurlijk om toeristen te trekken.
3: Dat is
0: nu zetten
3: toch
0: ze waarschijnlijk
3: anders.
0: Eerder een influencer op zo'n kamer dan dat jullie paaien,
3: Klopt, ja.
0: Oké, dan weten we ook meteen waar jullie naartoe gaan. Zijn er nog... ik zit te denken, wat moeten we nou nog vragen? Waar moeten we het nog over hebben? Als je gaat reizen, moet natuurlijk altijd je paspoort geldig zijn. Ja. Een x-aantal maanden. Hè?
3: Eventuele visa, eventuele inentingen.
2: Ja, ja.
0: Kan je dat ook nog ergens opzoeken? Dat je weet van voor dit land moet ik deze inentingen halen?
3: Nederland wereldwijd kun je eigenlijk zien wat je allemaal nodig hebt om een land binnen te komen. En qua inentingen verwijs ik eigenlijk zelf altijd wel naar traveldoctor.nl.
2: Is dat in
3: of
2: Turkije
3: naar de GGNGD.
2: Is dat voor de Turkije nog steeds nodig, prikken? Nee?
3: Nee, als je echt in een resort verblijft, dan...
2: Hoef je niet te prikken.
3: Kijk, ga je echt rondreizen, Sanne? Jij bent een tijdje terug echt wezen rondreizen.
1: Ja.
3: Ik weet niet of jij toen inentingen had genomen.
1: Nou ja, ik had ze eigenlijk
0: ze is allemaal op vakantie. Ja. Ze heeft
1: al. Maar goed, het wordt aanbevolen. Maar hoe lang, het is niet verplicht.
3: Het is niet
2: hoe
3: verplicht.
2: Lang werken ze?
3: Dat is per vaccinatie verschillend. Ja.
1: DTP is volgens mij aanbevolen en die is volgens mij 10 jaar geldig.
3: En je kan dan een herhaalprik nemen en dan is hij levenslang volgens mij geldig. Ja.
2: Nou, dat hoeft niet.
3: Is voor jouw riviercruise niet nodig, Klaas.
0: Nou, ik ben wel benieuwd of het je gaat lukken, Gisela. Hoe is het vinden waar hij tevreden over is?
2: Ik wacht het al.
3: Ja.
0: Dus wij gaan zo direct sluiten we af met het laatste liedje van dit seizoen. En dan zit het er weer op. Natuurlijk zijn we al bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen van Zulke Zorgen.
2: Ik.
0: We hebben, er komt een rouwcoach volgend 1 september. Want van na de kermis zijn we weer terug. Een rouwcoach, een ademhalingscoach. Daar ben ik ook wel heel nieuwsgierig naar. Ook omdat hij daarvoor fotomodel was.
2: Ja. Oh, op die manier.
0: Maar die geeft dus, die laat je dus weer blij ademhalen. En
2: je hebt de foto's al gezien natuurlijk. Ja.
0: Je moet het ook voorbereiden, Klaas, zo'n show.
2: Snap.
0: Wie hadden we nog meer? We krijgen natuurlijk weer Ted Kloosterboer komt nog een keertje langs voor over kindermishandeling te praten. Die was aan het begin van het jaar was bij ons in de uitzending geweest. Toen waren er wat technische mankementen waardoor ze eigenlijk alleen het eerste uur haar verhaal kon doen en toen tweede uur was het weg. Maar die komt nu nog een keer en dan hoop ik dat ze de volle 2 uur haar verhaal kan vertellen. Ja. Want dat was wel een hele indrukwekkende uitzending. En er staan natuurlijk nog altijd lijntjes open. En als u nou denkt van, nou, dit zou nou nog eens een keer een leuke uitzending zijn voor Zulke Zorgen, kunt u natuurlijk ook altijd even appen naar de RTV Love Studio www.0299-369916. Dan komt het vanzelf bij ons terecht. Jenny Hamel komt trouwens ook weer, want die heeft weer een boek uit.
2: Zo.
0: En die komt ze weer promoten. Annemiek komt volgend jaar weer. Kees de Wit komt natuurlijk nog een aantal keren bij ons in de uitzending om te praten over het drill. Want daar kunnen we al, daar hebben we inmiddels al 4 uitzendingen over gevuld. Maar dat kleine straatje is nog steeds niet af. Dus daar gaan we ook weer uitgebreid over verder praten in het nieuwe seizoen. Frans, misschien moet je maar gewoon een liedje aanzetten en dan doe je daarna nog een stukje van een ander liedje. Want ik ben toe aan vakantie.
2: Oké.
0: Bedankt voor het luisteren en tot in september.
2: Ja, doei.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een man uit Reuver in Limburg is voor de moord op zijn vrouw in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Het is voor nieuwe huurders steeds lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in, maar sindsdien hebben veel verhuurders hun huurwoningen verkocht. Ze hadden al te maken met stijgende kosten, vertelt economieredacteur Pomme Rademaker.
1: Die wet betaalbare huur die kwam erbij, waardoor heel veel hoge huren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
0: De minister wil de wet nu versoepelen, zodat huurbazen in sommige gevallen toch weer meer huur mogen vragen. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Deze Britse komiek, die geboren is in Congo, stond tussen Congolese supporters en was net live in een uitzending van de BBC toen het eerste doelpunt viel.
2: Now that the game has started. Ah! Oh my god! We just scored! Oh my god! Congo just scored! And as you can see, it is going crazy!
0: Maar uiteindelijk wist Engeland toch te winnen dankzij 2 late doelpunten van Harry Kane. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
13: We vinden het leuk dat je luistert.
14: Dit is de LOVE.
12: Dit is Volendam Centraal met Vincent Veenstra.

0: Het leven is inderdaad een heel stuk vrolijker en fijner als die...
1: Als die schijnt.
0: Als die lekker schijnt en er niet te veel wolken tussen zitten. Vandaag wil er nog wel eens een wolkje tussen zitten.
1: Het is mooi weer voor de pieperrace trouwens.
0: Ach, man.
1: Ja, wind.
0: Prachtig.
1: Ja.
0: Prachtig.
1: Ik was op de dijk even net, maar... Het blijft altijd wel een... Ja, de lege haven is een gek gezicht.
0: Ja, zeker.
1: Dus al die toeristen lopen daar en er is pieperrace, maar ze zien geen één boot.
0: Nee.
1: Want die varen...
0: Die varen echt bij Marken, denk ik.
1: Ja, verderop nog.
0: Kijk even naar de havencam.
1: Dat zijn plezierbootjes.
0: Ja, nee, maar ik kijk er altijd even overheen.
1: Ja, dus, die zijn weg. Het is niet op het Markermeer. Het is links ervan.
0: Het is links. Ik heb het net al gezien.
1: Ja, richting Hoorn of zo, die kant op.
0: Ja. Ja.
1: Ik kom van die kant af aangefietst het Noordeinde op. En dan zie je wel inderdaad een prachtig, spectaculair gezicht. Is het.
0: Ja.
1: Maar die toeristen, die komen met busladingen tegelijk. Die gaan daar het trappetje op en die gaan rechtsaf en die zien niks.
0: Nee.
1: Want die moeten meteen naar de diverse winkels.
0: Ja.
1: Voor de omzet. Maar
0: voordat Johan mij weer een appje stuurt, Vince, je bent meteen weer onderweg met van alles en nog wat. Zullen we in ieder geval enige structuur nog hebben? Gewoon in dit hele verhaal of niet?
1: Mogen we nog wat vertellen of helemaal niet meer?
0: Van Johan, die heeft zo'n zandlopertje met tijd.
1: Ja.
0: Ik had, twee weken geleden had ik Jack of zo hier.
1: Ja, Pannekeet, ja.
0: Ja, toen heeft hij Vince 12 minuten.
1: Echt waar? Was die 12 minuten aan het woord?
0: Ja, maar Jack stop je niet zo makkelijk. Die dacht meteen dat hij in de podcast zat.
1: Dat is zijn specialiteit. Hè. Daar ken ik hem ook van trouwens.
0: Is dat allemaal? Ja. Je komt dus niet uit de sauna vandaan?
1: Ik kom wel uit de sauna vandaan, dan kun je zien aan mijn hoogrode koontjes onder de wal.
0: Ja, maar je had het over Spaan daarnet.
1: Ja, maar
0: of was dat eerder?
1: Daar
0: was
1: is die sauna.
0: Is die sauna.
1: Wij zijn een tijd weg geweest, dus we zijn uitgevlogen naar het motel.
0: Ja.
1: Die ging tegen de vlakte, daar is nou een nieuw motel. Dus nou kunnen we weer terug naar Spaander. Die is overgenomen door een andere eigenaar en zo. Dus die hebben dat weer opnieuw een beetje opgeleukt.
0: Ja.
1: En er is een geweldige nieuwe e-gym afdeling.
0: Dus
1: ik heb mijn bandje nog om, ik hoef niks meer te doen.
0: Het is ongelooflijk.
1: Ik hou dit tegen een apparaat aan en zeg ze: hallo Albert, wat wil je vandaag gaan doen? Zal ik hem zwaar zetten?
0: Werkt hij ook bij je vrouw of niet? Werkt hij ook bij je
1: vrouw? Ik doe hem vanavond niet af. In elk geval.
0: Dan horen we het volgende week al.
1: Ik voel een column opkomen.
0: Ik weet, we hebben straks Cor.
1: Ja.
0: En Cor,
1: ik ga even langer door, dan hadden we voor zijn tijd af.
0: Zodra die binnenkomt, neemt hij altijd de regie over. Dat vind ik zo'n prachtig kerel is dat. Zeg, maar jij bent ook altijd van de... Nou, we zien het wel waar het schip staat. Ja. Weer nog een plaatje of doen we meteen de column? Wat wil je?
1: Nee, eerst even een plaatje.
0: Nu, even een plaatje ja, nog even? Gewoon even lekker?
1: Ja, even Hey, wat leuks?
0: Ja. Stam vast, hè?
1: Altijd goed.
0: Oh, gezellig. Blijf dicht bij me. Nou, we zitten vrij dicht bij elkaar,
1: Juist,
0: Robert.
1: Ik voel het.

0: Jazeker. Nee, maar zo werkt dat.
1: Heb ik nou op je tenen getrapt?
0: Nee hoor, andere piloot. Nee, we doen het gewoon heel saai nu, vanaf nu. Dat snap je natuurlijk wel. Ja.
1: Een leuk plaatje wat mijn dochter leuk vindt.
0: Ja, zeker. Nou, die hebben we zo direct. Na de column komt die. Doen we er eentje en dan moeten ze...
1: Ze zit trouwens in Spanje, dus hoort het toch niet.
0: Ben je er klaar voor? Want je hebt deze column heb je al, denk weken geleden heb je die
1: deze
0: aan
1: heb ik al een week of drie in de stijger staan en ik kreeg er geen eind aan.
0: Nee. Nee.
1: Maar ik vond het toch te leuk om, om in elk geval voor te dragen.
0: Ja.
1: En toen kreeg ik iets in mijn handen, eerst op de telefoon en later in een krant kreeg ik iets. Ik denk, hey, daar kan ik wat mee. Dus er zit nou een kop en een staart.
0: Kop en een staart.
1: En dat gaat over...
2: De column van Albert Hoekstra.
1: Statiegeld.
0: Doe je best.
1: Het gaat eindelijk over statiegeld.
0: Doe je best.
1: Goedemiddag, lieve luisteraars. Vandaag, en ik doe hem trouwens in het Volendams, Vincent, is dat goed?
0: Prima.
1: Oké. Okay. Versta je het dan wel?
0: Ik doe mijn best.
1: Oké. Okay. ik begin over nu. Het moet in het Volendams. Goeiedag, beste luisteraars. Vandaag wil ik het dan graag

leveren bij de inneemposten in de diverse supermarkten. Nou ja, die paar centen. Er staat sinds kort een enorme inzamelbak bij tuincentrum het Lokkemintje in Aydam. Grote billboards langs de Julianenweg die verwijzen ernaar naar dit nieuwe fenomeen. Daar kan je dus je zak met lege flesjes of blikjes in één keer legen in dat apparaat. Schuld en op tijd, want normaal moet je die dingen dus inverdienen in zo'n kleverig gatkieper. Waarom begin ik hier nou over, hoor ik je luid denken. Nou, lestend stond er een artikeltje in de Stadskrant waarin melding weer maakt van de opening van deze nieuwe aanwinst. Met een foto van een groep jongens die ook de lege handelswaar hadden inleverd en daarbij de opbrengst van maar liefst 600 euro aan statiegeld scoorde. Ik dacht, lees ik dit nou goed? Is het fake nieuws? Want dat is tegenwoordig nogal inzien. Maar het stond terecht. 600 euro aan statiegeld. En aan de foto te zien waarop de jongens, het beroemde vissersdorp trouwens, stonden afgebeeld met een enorme joekel van een plastic zak op de leerreg waarin die buit zat, moest ik te met wel geloven dat het echt was. Het kind ook dat ze het een beetje hadden overdreven. Want daar binnen wij goed in. In overdreven. Dat moest ik vroeger al doen van Pemuren. Als ik een rolletje had in een van zijn beroemde cabavus. Overdreven, Albert, zei hij dan tijdens de repetities. Je moet overdreven, anders komt het niet aan bij het publiek. Dus, om aan de weet te komen of die jongens hadden overdreven met die 600 euro aan statiegeld, heb ik mijn telmachine er even bij gepakt. En toen kwam ik dus tot de volgende conclusie. Als je 15 cent per blikkie of flesje aan statiegeld krijgt en je hebt 600 euro ophaalt, dan heb je dus 4000 blikjes of flesjes kocht en opdronken. Nou kost een blikje of een flesje gemiddeld 2 euro. Dat betekent dus dat je 4000 keer 2 euro hebben betaald om aan je gelach te komen. Gelach in dit geval met een G. Gelachen met CA is er waarschijnlijk ook, want 4000 keer zo'n flesje of blikje aan je mond zetten, daar krijg je natuurlijk altijd wat kick van. Ongeacht wat er in zit. Maar 4000 keer 2 euro, dat is ook omgerekend 8000 euro. Ik herhaal, 8000 euro. Correct me if I'm wrong. Dat is Engels. Deze boys, ook Engels, hebben dus om aan 600 euro statiegeld te komen een bedrag van 8000 euro opdronken. Nou vermeldt het artikel niet hoe lang ze erover gedaan hebben om aan deze hoeveelheid te komen. En ook niet met hoeveel personen er aan deze prestatie is werkt. Maar dit soort hoeveelheden in bedragen geven wel aan dat ze er liefhebber binnen. En dat ze er hard voor werken, Oekstra, hoor ik u ook denken. Ook dat klopt, beste luisteraars. In het Parool van vorige week, dat is een krant, las ik in een leuk artikel over een makelaar in Amsterdam Oud-Zuid dat je daar niet meer kan parkeren omdat er constant wordt ge- en verbouwd en, ik citeer, om 7 uur 's ochtends Volendam binnenkomt en hun bouwbusjes de rest van de dag daar laten staan. Staan. Hier begint dus volgens mij al de staansiegeld. Zou Huub Stapel ook zo'n liefhebber wezen, vraag ik me af. Met het Huub Stapel hier nou weer mee te maken, hoor ik jullie denken. Nou, ik kreeg een column van hem doorgestuurd waarin hij lyrisch vermeldde dat hij het liefste ook graag een Volendammer had willen wezen. Keihard werken, erg veel praten en drinken. Erg veel drinken, schreef hij vol bewondering over ons volk. Keihard werken, Huub, dat klopt. En erg veel drinken, anders krijg je nooit zoveel statiegeld.

0: Een plaatje speciaal bedoeld voor Cor hemzelf. Jij bent anders.
1: Ja, dat hoop ik.
0: Ja, Cor is gewoon uniek. Ja, dat is heel simpel. Ik ben ontzettend blij dat je er weer bent, Cor.
1: In principe is elk mens uniek. En dat vind ik ook het aardig. Mijn vrouw en ik hebben nog wel eens de gewoonte. Als we helemaal niks meer willen. En Je bent aan het wandelen of wat dan ook. Dan gaan we zitten ergens. En op vakantie bijvoorbeeld. En dan op een bankje. En dan mensen kijken. En dan zie je hoeveel verschillende mensen er zijn. En als je allerlei van die, laten we zeggen, niet van die hoogwaardige programma's op tv ziet. En als je die niet, laten we zeggen, wilt volgen vanwege de kwaliteit. Maar puur om te kijken van wat voor soort mensen bestaan er nou eigenlijk. En wat roert hen? Wat houdt hen bezig?
0: Ja.
1: En ook daar zitten zoveel verschillen in. Het is ongelooflijk.
0: Ja, ja.
1: En als je aan keuzes moet maken, ja, dan wordt het wel eens lastig. Zo van, met wie zou ik nou, stel je voor dat... En dan is het ongelooflijk.
0: Ja, en dan is de keuze reuze.
1: De keuze is reuze, alleen de beslissing zal wegblijven.
0: Ja, die snap ik ook. Het is weer het moment. De gemeente heeft richting net gekregen van Albert over statiegeld. En ze hebben ook andere richting nog van jou nodig.
1: Nou ja, die statiegeld, daar kan ik wel een beetje op inhaken. Ik op Don Bosco blijven natuurlijk nogal wat flesjes en blikjes achter. En met de werkster samen, ik ben nog elke dag op Don Bosco, met de werkster samen verzamelen wij dus alles wat zeg maar niet meegenomen is en wat ook niet echt vernietigd is, want ook dat gebeurt natuurlijk nog best wel, verzamelen wij. En als we dan een bepaald potje hebben, dan zetten we dat om in goede doelen en dan maken we daar heel veel mensen mee blij. En dat beloopt heel veel. Dat hou je niet voor mogelijk. Hoe mensen met die 15 cent gaan ze dus niet voor naar een winkel terug. Dat kunnen ze missen als kiespijn. Het is zelfs nog erger. Dat is ook een fenomeen. Ik maak samen met een ploeg van een man of 12... na elke thuiswedstrijd van de FC het stadion schoon de volgende ochtend om 6:00. En dan rapen we dus alles wat nog van waarde is, wat we tegenkomen, rapen we op. En de rest gaat in de containers. En afgelopen zondag tegen Feyenoord, dus de laatste thuiswedstrijd tegen Feyenoord, hadden we 4 kliko's. Nou, dat zijn dus best wel bakken. En dan netjes op rijtjes erin gelegd. 4 kliko's vol met bekers die 2 euro per stuk aan statiegeld gekost hadden. En die worden dan gewoon gedumpt. En dan loop je de volgende dag door het dorp en dan gewoon wandelende weg raap je tot 3 keer aan toe zo'n beker van 2 euro op. En dan denk ik bij mezelf, ja, er is dus geld zat. En ze zitten er ook helemaal niet over in. En waarom zou je hem terugbrengen? Maar dan denk ik mezelf, dat statiegeldfenomeen is een goede zaak. En in een aantal landen hebben ze dat niet. En dat is daar ook, met name bijvoorbeeld in België, is het op het ogenblik een hot item. Van hoe organiseer je dat? En ik kan me wel voorstellen dat de grootwinkelsbedrijven dat een beetje aan het tegenhouden zijn. Want daar rust dat dan zogenaamd een beetje op. Die machine kan kapot en het is smerig. En ze moeten steeds bijlopen. Want dat zie ik zelf wel in de winkels waar ik ze dan nog wel eens inlever. En dan verdienen ze dus niks, want dat zijn verloren uren. Van de andere kant, de stichting die erachter zit, houdt miljoenen over aan niet geïnd statiegeld. Miljoenen. Dus wat dat dan gaat, is er daar nog wel werk aan de winkel. Dan de richting die ik aan de gemeente zou moeten geven. Het staat toevallig deze dagen in de krant dat onze politieke partijen een soort eenheid aan het smeden zijn. Ze hebben, zoals er nu voor ligt, 12 zetels van de 25. Daar moet een partij bij. En er zitten natuurlijk partijtjes bij die ze niet zo graag bij die 3 die ze nu samen aan het smelten zijn willen hebben. Dus ik ben erg benieuwd welke partijtjes ze daar aan laten aansluiten. En dat zal puur gaan om inhoudelijke argumenten. En van sommige partijen wil je toch niet dat ze erbij komen. Denk ik. Hoewel dat natuurlijk op gemeenteniveau een andere draagkracht heeft dan op landelijk niveau. En wat politiek dus inhoudt en wat keuzes inhouden, dat moet je morgen maar eens volgen. Ik weet niet in hoeverre of je de afgelopen weken gevolgd hebt. Ik moet even er wat tussendoor zeggen. Er is gevraagd aan mij, wanneer wordt dit programma herhaald? Dat is op woensdagavond van 21 uur tot 23 uur. Woensdagavond. Dus diegenen die dan op zaterdag wel eens missen en het toch wel terug willen horen, die moeten dan op woensdagavond de radio maar aanzetten of de tv, net wat je wil horen. Morgen zijn er verkiezingen in Hongarije. En als je de kranten de afgelopen week en de verschillende programma's op tv een beetje gevolgd hebt, daar is wel wat aan de hand. Want na 16 jaar Orbán, en eigenlijk moet ik zeggen 16 jaar een soort Trumpisme op Europees niveau, is daar een land uit de democratie om zachtjes aan weggehaald, weggedreven en op weg naar een soort satellietstaat van Rusland. En binnen Hongarije is natuurlijk van alles aan de hand geweest. Die Orbán heeft in het kiesstelsel het zo geregeld dat bijvoorbeeld die mensen op het platteland die amper een beetje donatie hebben met het rijksbeleid, heeft hij een wat krachtiger stem gegeven. De stemmen van het platteland tellen harder, meer dan de stemmen uit de grote steden. Want Orbán weet al dat in de grote steden zoals Pécs en Budapest bijvoorbeeld, dat stemt tegen hem. Want die zijn klaar met hem. Hij is zo corrupt als de neten. Hij heeft met Europees geld, voor zover hij dat nog kreeg, van alles gedaan wat bij zijn eigen ideologieën paste. Hij heeft bijvoorbeeld in zijn eigen dorpje waar hij geboren is een mega voetbalstadion laten bouwen voor zijn amateurclub. Die club vraagt zich hardop af, wat moeten we ermee? Maar dat heeft vermogens gekost. En zo heeft hij van alles uitgehaald met geld van de Europese Unie. Zonder dat daar de mensen in het land er wat rijker van werden. Hij heeft natuurlijk heel slim wat Poetin en wat Maduro en weet ik wie allemaal ook allemaal gedaan hebben. Zo gauw de armen wat meer bij hem aanklopten, dan organiseerden ze een soort staatsvoedselbank en een staatszorgsysteem. Waarbij ze, als ze de hand ophielden, dan vroegen ze, even bij wijze van spreken, ze vroegen om 10 euro en ze kregen ze 7. En dan waren ze toch blij. Dus die stemmen morgen dan toch maar weer op Orbán, want die 7 euro willen ze toch ook wel weer hebben. En zo kun je mensen heel goed te vriend houden. Maar het land is democratisch naar de Filistijnen. En dit is al voorspeld. Stel dat Orbán morgen toch weer wint, wat niet te hopen is. Dan is Wilders een van de eerste die hem gaat feliciteren. Want die slikt ongeveer het hol van Orbán wekelijks uit. En Orbán zelf zal zeker gefeliciteerd worden door Trump. En deze week is G.D. Vance weer in Hongarije geweest. En de minister van de Oorlog is in Hongarije geweest. Want ze wil wat erg graag dat er in Europa een splijtswam blijft bestaan. Nou, als je nou inderdaad even terugkaatst naar onze eigen gemeentepolitiek. In onze eigen gemeenteraad zitten op het ogenblik mensen die vinden Trump, Poetin, Orbán fantastisch. Nou, één advies aan ons belang. Als je dan toch straks die coalitie van onze gemeenteraad van ons belang en Volendam 80 en VVD, zoals het zich nu laat aanzien, neem er dan in ieder geval een partijtje bij, bijvoorbeeld gemeentebelang of zo, waarbij de banden naar het naar de politiek van zoals in Hongarije en zoals in Wit-Rusland en zoals in Rusland zelf en zoals in Slowakije en min of meer ook een beetje in Italië. Als die politiek in onze gemeenteraad sluipt, dan zijn we op weg ook om hier de democratie om zeep te helpen.

0: Heerlijk plaat van The Cats.
1: Lijkt een beetje op The End of the Show eigenlijk, vind ik.
0: En net even anders.
1: Toch? Ja, maar dan
0: net even aars.
1: Ja, net even aars. Hebben die dezelfde week geschreven volgens mij.
0: Dat, je zou het hem even kunnen vragen. Ja. Als je hem tegenkomt.
1: Wat hoe heet deze nou, dit nummer?
0: Just Life's Just Long, Long, Long Road. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Long Lonely, Lonely Road.
1: Was het die van Kees Solo? Deze is echt de Cats?
0: Jij gaat een hoop dingen nu vragen.
1: Oh, sorry. Ik dacht dat je kon, ik heb alleen, ik dacht je kon aflezen.
0: Ik heb alleen een titel en een artiest.
1: Ah, oké. Okay.
0: Nee. En dan verder dan The Cats. Nee. Goed geschreven deze keer.
1: Ja.
0: Verder kom ik niet.
1: Oké. Okay.
0: Dat zeg maar. Albert, jij wou...
1: Morgen moet je naar de BZN.
0: Ja, zeker. Ik ga naar de Experience. Naar de ja, ik heb natuurlijk afgelopen kermis overviel. De Experience overviel ons allemaal.
1: Ja.
0: Deze keer neem ik tissues mee.
1: Oh.
0: Ja, serieus.
1: Bij Ballroom in de Nijt. Hebben we de Ballroom in de Nijt klaarstaan?
0: Kippenvel. Christus, komt hij nou mee. Nou,
1: vind ik de mooiste plaat van de beest. En Thomas, mijn vriend, die vindt het mislukt.
2: Oh ja?
1: Ja. Wij staan straks op, trouwens in de PX met het hele circus op 9 juni. Ja. Zaterdagavond. En nou, dat we het er toch even over hebben. Dat is uitverkocht. En er is nu een optie voor de zondagmiddag.
2: Oh.
1: Dus bij deze kan ik dat wel even mededelen aan de luisteraars in de regio. Dus Thomas Tonnen Concert komt zondag 10 juni, is dat dan waarschijnlijk?
2: Ja.
1: 'S middags in de PX om een uur of 2-3. En daar zijn nog kaarten voor. En als daar voldoende kaarten voor zijn, gaat het ook door. En hij is inmiddels aan het repeteren.
0: Ja?
1: Ja. Ja,
0: oh.
1: Ja, het wordt leuk.
0: Ja, dat belooft ook.
1: Heel leuk.
0: Alle verhalen die ik daarover hoor, het is echt...
1: Maar ik was gisteren bij het Volg. Bij de havenfeest.
0: Ja. Ik krijg... het is niet... Het is wel grappig.
1: Wat zie je nou weer?
0: Nou, er komt net een WhatsAppje komt er binnen.
1: Ah.
0: Het is niet de ballroom. Dat is...
1: het is een barroom. Sorry.
0: Ja,
1: ik zing altijd ballroom. Ja.
0: Weet je wel... Maar weet je wat dat dan is?
1: Dus we hebben een luisteraar.
0: Dat is als ik op jouw uitnodiging aanga, ik daarop afga, dan sta ik dus heel anders gekleed.
1: Ja.
0: Sta ik gewoon in een ballroom kleding.
1: In een ballroom, ja.
0: En dan zit iedereen je gewoon in die bar zit je aan te kijken. Ja. Wat kun jij dat doen?
1: Ja, ik ben een bol.
0: Dan kan ik wel wijzen naar je, maar dat heeft niet zoveel zin, zeg maar. Ja, jij gaat ook lekker
1: ik
0: lichting...
1: Ik zie het zo vol met jij met een ballroom pakken.
0: Ja, nou, het staat me wel goed.
1: Maar het is inderdaad een ballroom, alleen als je het lied hoort...
0: Ja.
1: Je kan niet goed horen dat die barroom zingt.
0: Nee. Maar dat zou eigenlijk nog wel... Dat zou eigenlijk een kleine...
1: Daarom noem ik het altijd een ballroom in de nek.
0: Nee,
1: ik zat gisteren bij het volgen, Vincent. Vertel, dat was vertel. Top. Dat was echt... De jongens hebben de havenfeesten weer op de rit gezet, zeg maar. De drie J's en Danny en Niels en noem ze het hele circus maar op. En met alle respect, ik weet hoeveel werk over het is. En de tent staat en het programma is leuk... En gisteren was dus de aftrap met... De aftrap, voor mij. Hey. Even voor jou.
0: Op onze socials, de aftrap.
1: Maak ik even reclame. De aftrap was gisteren op het Slobbeland.
0: Ja, maar je bent erbij geweest.
1: Het volg stond daar. Ja, het is een imposant gezicht als je van klederdracht houdt. En dat volg komt oplopen. Ik denk van een man, vrouw, een stuk of 60 zijn het er wel.
0: Ja.
1: En als dat daar zit, dat maakt wel indruk op dat podium. Maar die Guido Orchestra, die komt ook met een man of 20, 25... Man, vrouw, die gingen daar nog weer voor zitten. En dan komt Simon Keizer, die kondigt het een en ander aan. En dat is, wij zijn op Volendam wel wat gewend, hoor, maar we trekken gewoon een laadje open. Nou, zegt hij, ik heb nog een bekende Volendammer, ik ken hem ergens van, ik weet niet meer precies waarvan, maar dames en heren, hier is Nick Schilder, bijvoorbeeld. Hè?
0: Zo had hij
1: tal van dit soort...
0: Hij raakte de goede toon.
1: Ja, echt heel positief allemaal.
0: Mooi.
1: Carola Smit stond er op een gegeven ogenblik en Simon komt ook weer aanlopen en die zegt, ja, er is een ventje, een jaar of 30 geleden, ik weet niet meer precies hoe die heet, maar die had een klein hitje en later is hij miljonair enzovoort geworden en weet ik veel wat. En dan komt Jan er even bij staan en die zingt dan samen met Carola, zijn allereerste, waar hij wereldberoemd mee geworden is.
0: Ja.
1: Dat soort dingen. Nou, maakt het toch wel apart.
0: Ja, het is...
1: Het maakt het toch wel apart. Ik denk, het zat vol met Volendammers, maar als er vreemde lui in de zaal zitten, die zitten met open mond.
0: Zit hij gewoon in de moedermelk,
1: met open mond van, oh, verrek. Nou, dan komt hij weer. Robin Kulder bijvoorbeeld, die ging staan. Je hebt altijd Jan Dulles. En die was er natuurlijk ook in klederdracht. Ja. Die doet dan een Andrea Bocelli dingetje. Samen met Martine, weet je wel. Ja. De kippenvel overal. Maar zet ze in, maar ze zijn met z'n drieën, die jeetjes. Ja, hij heet Jobin. Dus wat hij erbij doet, weet ik niet.
0: Nee.
1: Maar die zong ook met Martine iets met John Denver. Ja, het was gewoon een hele mooie, volle, gezellige avond.
0: Mooi zo.
1: Ja.
0: Mooi zo.
1: En, en jij gaat morgen het andere.
0: We gaan morgen staan. Ga ik lekker ook daar staan. Vol programma. Ik heb er heel veel zin in. Natuurlijk van tevoren kijken we even naar de pieprace. Ik kijk even met een schuin oog even op de webcam. Ja. Heel voorzichtig. De eerste bootjes komen langzamerhand deze kant weer op. Ja. Tot 5 uur hebben ze de tijd. Dan is de officiële finish.
1: Oh, ja,
0: en dan,
1: zijn
0: is de, dan zit de haven alweer weer ram en ram vol. En belooft vanavond gewoon een gezellig feestje te worden in de ballroom of in de barroom?
1: We doen hem in de barroom.
0: Barroom, daar doen we het feestje.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Tijdens de viering van Kitty Kotti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich. Even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival in Rotterdam is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
1: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
0: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
2: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
0: Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
11: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
12: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
13: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: verminderde waterkwaliteit bij het zwemwater aan de Burgerwoudweg in Schardam. Zwemmen wordt ontraden vanwege mogelijke maag- en darmklachten. Ook voor honden wordt het afgeraden. De waarschuwing volgt op controle van de waterkwaliteit, meldt het ADD. De Omgevingsdienst adviseert om voorafgaand aan een bezoek actuele informatie te raadplegen.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol. Een vrouw die naar het kabinet schreeuwde, werd weggevoerd. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. De vermiste shorttracker Sven Roes heeft een teken van leven gegeven. Hij zit ergens in het buitenland. Zijn auto was al gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het weer op bij 20 tot 25 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Met de nieuwe gratis fietsroute Proef de Streek kunnen fietsers de regio tussen Amsterdam-Noord en de Beemster ontdekken. Langs streekproducten en lokale ondernemers. Stichting De Gezonde Stad en Stichting De Groene Stelling ontwikkelden de route, bestaande uit twee lussen van circa 30 kilometer. De gemeente Amsterdam en Purmerend maakt het initiatief mede mogelijk. Graafwerkzaamheden op het Oosteinde in Oosthuizen zorgen woensdag 8 en donderdag 9 juli voor verkeersoverlast vanwege een storing in het KPN-netwerk. De weg wordt gedeeltelijk afgesloten. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer zodat passeren mogelijk blijft. De gemeente Edam-Volendam meldt dat er geen overlap is met andere werkzaamheden en de hinder beperkt blijft tot het Oosteinde. Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, trekt deze zomer met ijskar de ijsbreken door Noord-Holland om met bewoners te praten. Op maandag 6 juli doet hij het Twiske aan. Inwoners kunnen een laagdrempelig in gesprek over uiteenlopende onderwerpen, van dagelijkse zorgen tot ideeën voor hun leefomgeving, met luisteren en persoonlijk contact centraal. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Vanuit de grootste gemeente van Waterland is dit de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Sinds maandagmiddag 12 uur kunnen nieuwe seizoenkaarten bij FC Volendam worden aangeschaft, nadat vervallen reserveringen van niet verlengde kaarten zijn vrijgegeven. Reserveren via mail, telefoon of post is niet mogelijk en een wachtlijst is er niet. Vanaf seizoen 2026 tot 2027 werkt FC Volendam digitaal via de app. Een fysieke hardcard is aan te vragen via ticketing@fcvolendam.org. FC Volendam neemt afscheid van Myron Mouassam. Het contract van de 22-jarige middenvelder, die ook als linksback speelt, wordt niet gelengd. Mouassam speelde sinds 2015 in de jeugd en debuteerde op 5 mei 2024 in het eerste elftal tegen Ajax. Hij kwam tot 11 wedstrijden en 2 assists. FC Volendam bedankt hem en wenst hem succes. Het COA organiseert donderdag 9 juli een stakeholdersbijeenkomst bij het AZC in Katwoude, met als thema verbinding. Werkgevers en organisaties praten over werk en participatie van vluchtelingen die al na een half jaar mogen werken. Deelnemers kunnen workshops volgen over onder meer vaktaal en vrijwilligerswerk, gevolgd door een netwerkborrel. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Meer variatie gedurende de dag, elke dag. LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. Adverteren @rtvlove.nl.
2: Alweer een winnaar.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. En waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Katie Coty in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Toen agenten een van de twee benaderden, probeerde hij weg te rennen. En daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival was volgens de politie verder prima vanavond op wat kleine incidenten na. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld tot voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was zij er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. En ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is nog niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het dan weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
5: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen van D66 tijdens een debat met de Tweede Kamer. Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na het onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is, inclusief de antenne, 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen in de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens lokale autoriteiten staat er niet ver van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand en is het vuur nog niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de brand. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van rechtse partijen. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK-voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.